0: and soul. Blend. 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS Journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend. 4 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Ashmelit met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar npoblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik ben destijds tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
5: Good morning, muziek van Shante Moore komt eraan. Mario hoor je zo ook. Kom maar, we beginnen met Shola Ama en You Might Need Somebody.
0: Welkom terug bij jezelf.

0: vind dit zo lekker, de Shante Moore. En straight up hier bij NPO Blend in de morning show. Sholama hoorde je daarvoor met You Might Need Somebody. Yasmin, good morning.
1: Good morning.
0: Oh ja. Daar zijn we. Wat fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen.
0: Hey.
3: Hoe voel je je?
0: Ik voel me wel lekker.
3: Ja?
0: Ja, het is voor mij, ik ben de inval DJ. Ja. Goeie, als je daarmee ingeschakeld, goeiedag. Normaal zie je het hier. Cuba, samen met Jasmin. Ja. Jasmin, die zit er.
3: Ja.
0: Ik ben Angelique.
3: Ja.
0: En wij doen dit deze hele week samen. Gezellig.
3: Ja, supergezellig.
0: Ja.
3: Ja, ik vind het heel leuk. Cuba is even op vakantie.
0: Lekker.
3: Wel verdiend.
0: Ja,
3: natuurlijk.
0: Toch?
3: Ja, af en toe moet je er even uit. Maar,
0: En hoe zit jij erbij? Hoe is jouw dag?
3: Chill eigenlijk, ja. Relaxed.
0: Ja?
3: Ja.
0: Want gisteren hebben we dit voor het eerst gedaan.
3: Ja.
0: Hoe ga jij dan? Kom je dan thuis? Wat doe je dan?
3: Slapen.
0: Ja, toch wel, hè?
3: Ja, het is toch best wel vroeg.
0: Ja.
3: Dus je denkt, oh ja, en als ik dan even een dutje kan doen...
0: Ja.
3: Dan doe ik dat wel eventjes.
0: Ik hoor je.
3: Ja, en jij?
0: Ik heb dat ook gedaan.
3: Ja?
0: En toen werd ik zo brak wakker. En toen had ik nog een meeting online. En dacht ik, oh mijn god, hoe ga ik deze dag doorkomen? En toen wilde ik eigenlijk na die meeting weer gaan slapen. Ja. Maar ik dacht, nee, als ik dat doe, dan is mijn hele ritme gewoon. Dus ik ben allemaal dingen gaan doen die al een tijdje op mijn to-do-lijst stonden. Waaronder, en dan, ja, mijn vader is dus onlangs overleden. 2,5 maand geleden.
3: Oh, ja.
0: En ik kwam, hij droeg een bril.
3: Mm-hmm.
0: En ik kwam laatst van Eric Corton, ook oude DJ.
3: Ja.
0: En die zamelt brillen in om ze te sturen naar Kenia. Omdat dat daar een tekort is aan glazen en aan brillen.
3: Oh, wauw, dus wat een initiatief.
0: Ja, dus ik zag die oproep en ik zat nog in mijn vaders doos met spullen.
3: Ja.
0: Lagen nog 3 brillen. Dus ik zeg, heb je er wat aan?
3: Ja.
0: Hij zei, ja, please, stuur maar op.
3: Oh.
0: Dus ik heb dat gisteren allemaal netjes in een doosje en een briefje geschreven erbij. En dat voelt toch soort van alsof die brillen dan in ieder geval nog een ander leven krijgen ergens in een ander land. Ja.
3: Oh,
0: dus dat voelde als voldoening gisteren.
3: Ja, dat snap ik, ik. Oh, mooie bijdrage.
0: En het heeft me wakker gehouden, want ik daarna lekker op tijd naar bed.
3: Ja. Heb je dan zoiets van, oh, ik moet echt vroeg op, dus hoe laat ga jij dan naar bed?
0: Ja, mijn streven was om, dan zeg ik 9 uur en dan wordt het 10 uur.
3: Oh, ja.
0: En gisteren zei ik 10 uur, dan wordt het 11 uur, dus vandaag ga ik zeggen 9:30. En dan wordt het 9:30.
3: We gaan er morgen meemaken.
0: Ja, toch?
3: Zeker.
0: The Morning Show zal meteen horen met een hele lekkere classic van jou, Jasmin.
3: Mm. Yep.

0: Unhinged van Masego. En hij heeft dus een nieuw album uit.
1: Oh.
0: Het heet Fix Your Face.
1: Oh, fix it!
0: Fix Your Face. En het is zo goed. Het is mijn meest beluisterde album nu al.
1: Nee.
0: Van dit jaar.
1: Oh.
0: Ja, we zitten op de helft van dit jaar. Echt. Please. Please.
2: Jasmine's Classic.
0: Instant Classic.
1: Ja. Je weet, ik hou van die klassiekertjes.
0: Ja.
1: Maar ook van die powervrouwen.
0: Ja.
1: Je hebt van die vrouwen waar wij, mag ik toch best wel blij om zijn, waar ik mee ben opgegroeid,
0: mm-hmm.
1: hè, als voorbeelden. En die gewoon live ook echt lekker klonken.
0: Ja, zo.
1: Ik moet zeggen, ik heb wel de laatste keer een optreden van haar gezien. En toen merkte ik dat ze er niet zoveel zin in had.
0: Was dat North Sea Jazz?
1: Ik weet niet precies wat het was, maar...
0: Because I saw that too. Yeah.
1: Dus I was like... Girl!
0: Ja, gewoon. Maar goed, weet je.
1: Maar goed, een stel goede dansers eromheen.
0: Daarom.
1: En dat koffert de boel. Maar ze zet nog steeds wel een showtje neer. Ik heb het natuurlijk over Mary J. Blige.
0: Ja.
1: He, de vrouw van de boots.
0: Yep.
1: Haar aparte danspasjes. Ja. En gewoon die dijk van een stem. En ik ging weer even langs mijn Spotify-lijst.
0: Ja.
1: Ik heb Jasmine's Classic op Spotify. Ja,
0: kijk.
1: Waar ik al mijn klassiekertjes in verzamel. En deze zit daar natuurlijk ook gewoon bij. Dus ik dacht, deze... Oh, je weet toch, de urge van... Oh, ik moet je hebben.
0: Yeah.
1: Ik moet gewoon bij je zijn. Yeah.

0: Het wordt 24 tot 30 graden.
1: 30, ja, de heatwave is weer begonnen, hè?
0: Dus het spijkerjasje kan straks uit.
1: Oh ja, ja, Jasmine en ik hebben allebei een spijkerjasje aan. Ja. Toch, als je om 6 uur opstaat, dan kan het wel mooi worden. Maar je wilt toch
0: een
1: even...
0: Frisjes,
1: precies,
0: ja.
1: Klein beetje bescherming. Ja. Hey, we hebben muziek van 50 Cent samen met Nio.
0: Aha.
1: In deze clip, ja, ik weet niet of je hem nog kent, daar staat Kelly Rowland. Was daar de love interest van 50 Cent.
0: Ja, ja, ja.
1: En het iconische, als je een baby bij mij krijgt, dan word je miljonair. Dat is ook een versierdruk. Ja.

0: Zeker als je dingen vergeet. Want als jij de deur uitgaat, ja? Wat check jij dan?
1: Of de deur goed op slot is.
0: Ja.
1: Of alle lampen uit zijn.
0: Ook belangrijk.
1: Oh, en met deze hitte, mijn zoon heeft er nog wel eens... dat hij af en toe de fan vergeet uit te zetten.
0: Oh, die ventilator.
1: Ja. Dan loop ik langs de kamer en dan hoor ik zo... denk ik, potverdorie.
0: Is zo zonde van energie.
1: Nou ja, dus dat.
0: Ja.
1: En ik krijg die rekening natuurlijk.
0: Ja.
1: En jij hebt er niks aan.
0: Nee.
1: Dus dat zijn wel eigenlijk de stappen die ik zet.
0: Ja.
1: En jij?
0: Ik heb ook altijd mijn strijkijzer.
1: Oh,
0: als
1: ja?
0: Ik dan, want ik strijk niet in één totale batch. Ik doe gewoon wat ik aan nodig heb die dag. Dat strijk ik op dat moment.
1: Jij en strijkt dan, nog gewoon.
0: Tuurlijk strijk ik. Oh, je strijkt niet? Oké, dat is een ander verhaal. En dan strijk ik het eventjes. En dan moet ik altijd... En mijn strijkijzer maakt dan af en toe, ook al staat hij uit, toch nog een soort geluid alsof het aanstaat.
1: Oh, dat knettert hij.
0: Ja, net als ik dan de deur uitloop, dan ga ik toch nog even... Dan ren ik terug om te kijken wat de deal is. Nou ja, goede reden om dat wel gewoon allemaal te checken. En,
1: zeker.
0: We hebben iemand aan de telefoon.
1: Ja, een ongeluk zit in een klein hoekje.
0: Ja.
1: En Shahira kan daarover meepraten. Goedemorgen, Shahira.
2: Goedemorgen.
1: Hey, op jouw Insta deelde je op je account even bij Mama Sha een bizar verhaal. What happened?
2: Ja, klopt. Ja, ik was bij mijn oma op bezoek en ik word in één keer gebeld door mijn leidinggevende van mijn vorige werk. En ik denk, waarom belt ze mij? Ook met haar privénummer ook nog. Dus ik dacht, hè? Dus ik neem op. Ze zegt, ja, ik krijg een heel raar telefoontje, maar er is brand bij jou thuis.
1: Oh.
2: Ik ga het telefoonnummer naar je doorsturen en dan kan jij haar bellen. Ik zei, is goed. Dus ik bel op en ik krijg mijn buurvrouw van een paar deuren verder aan de telefoon. Zij heeft een kindje van dezelfde leeftijd als die van mij. En ik spreek haar wel eens gewoon face-to-face als we elkaar tegenkomen. Ja. Ze had dus onthouden waar ik werkte. Maar we hadden nooit telefoonnummers of iets uitgewisseld. Dat heb ik ook überhaupt niet gedaan met de buren.
1: Okay.
2: Terwijl we wonen daar nu een paar maanden. Echt best wel slecht. En zij zegt, ja, niet schrikken, maar er is brand in jouw huis. Dus ik denk, huh?
1: Oh.
2: Oei. Nou ja, gelijk, alle alarmbellen gingen natuurlijk af. Maar ja, ik probeerde wel echt super kalm te blijven en gewoon door te ademen. Maar zij zegt, ja, het is niet heel erg. Er is voornamelijk rook, hebben we begrepen.
1: Okay.
2: Maar we weten verder niet wat er aan de hand is. Maar of je zo naar huis kan komen. Want de brandweer en de politie zijn hier nu.
0: Ja.
2: Die zijn wel naar binnen gegaan. En ze zijn binnen bezig. Maar niemand mag naar binnen. En ik zeg, ja, mijn katten.
0: Yeah.
2: Ja, de buurvrouw van naast jullie, die heeft wel gezegd dat er twee katten aanwezig zijn. Dus ik zeg, oké, gelukkig.
0: En what happened? Want hoe raakt je huis opeens in de fik?
1: Ja.
2: Ja, nou, ik... ik had dus, ik heb een dochtertje van 2.
0: Yeah.
2: En die wil nog wel eens aan het gasfornuis. Of we hebben een elektrisch fornuis draaien. Mm-hmm. En ik had voordat we weggingen, had ik even snel iets gebakken om mee te nemen naar mijn oma. Yeah. En ik had dus de theedoek waarmee ik het uit de oven heb gehaald op het op de kookplaat laten liggen.
0: Yeah. Ja, en die stond aan.
1: Ja.
2: Ja, die heeft mijn dochtertje net voordat we weggingen... dus waarschijnlijk aangedraaid. En zo is het gaan smeulen.
0: Jeetje, dat is echt schrikken eventjes. Zo, als je dan zo thuis
2: echt
0: komt.
2: Echt schrikken.
0: Ja, en ook wel goed van die buurvrouw die dan onthouden heeft... want het was je oud-collega, geloof ik, van je oude werkgever die belde.
2: Ja.
0: Dus dat heeft ze onthouden. En nu heb je inmiddels heeft de hele buurtje nummer?
2: Ja, mijn directe buren hebben wel mijn nummer,
0: Thank God, dat is
2: ik
0: wel...
2: Ook een, ik heb ook bij de ene buurman een sleutel gelegd die altijd thuis
1: Kijk,
2: is.
1: Kijk, dus dat is een goede tip. Ja, en inderdaad, je hebt toch zo'n WhatsApp... zo'n WhatsApp-buurtnummer.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is altijd wel handig. En af en toe ook met de buren.
0: Ja.
1: Oh, de kat van die buren, die miauwt heel erg. Van wie is die? Dat soort dingen.
0: Oh nee, man, dat wil ik echt niet. Mensen zullen altijd in dat soort groepen.
1: Maar het is wel handig. Het is wel handig als
0: dat
1: je
0: voor dit
1: geval,
0: wel.
1: Toch?
0: Voor dit zeker.
1: Van de buren hebt.
0: Shahira, dankjewel dat je verhaal even met ons wilde delen.
2: Ja, zeker.
0: Hey.
1: Ja, ik wilde ook nog wel even iets aan toevoegen. Hè, want je moet ook je meterkast checken.
0: Oh.
1: Want experts slaan namelijk alarm. Vooral oude modellen zijn vaak niet berekend op snelle groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen.
0: Ja.
1: En daardoor neemt het aantal brandincidenten dus toe. En ook belangrijk, gebruik die kast alsjeblieft niet als opberghok.
0: Niet de schoenen erin zetten en zo.
1: Nee.
0: Okay. Nou, met jouw tip en de tip van Shahira, dan kunnen we gewoon veilig op weg, veilig onze dingen doen.
3: Zeker.
0: Hey, Shahira, nog een keer. Shahira, dankjewel nog een keer. Hè, en fijne dag.
2: Ja,

0: Ja, gewoon een lekkere vibe. Yes. Oh. The morning show. Vandaag met Jasmine en met mij Angelique.
1: En Angelique. Hey Angelique, normaal gesproken, het is dinsdag.
0: Ja.
1: Heb ik met Cuba eigenlijk een soort van item. Althans, we hebben die gehad.
0: Ja.
1: Het is eventjes stil komen te liggen.
0: Oh.
1: Over zijn liefdesleven.
0: Ach.
1: En ik hou zo van de liefde. En ik gun iedereen liefde.
0: Ja.
1: En ik vroeg me dus af, hoe staat het bij jou ervoor?
0: Ik heb geen relatie. Ik ben single.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Al een tijdje?
0: 12 jaar.
1: Oké. Okay.
0: Wat niet wil zeggen dat ik geen liefde in mijn leven heb.
1: Oké. Okay,
0: want kijk, ik ben hier best wel straight in, as in dat ik altijd vind dat die drang van iedereen moet aan de man of de vrouw.
1: Ja.
0: Dan denk ik, you can actually be very happy and loving
1: single.
0: Met de mensen is single in je leven.
1: Zeker.
0: Met hele goede vrienden, warme connecties en af en toe een warm lichaam.
1: Ja.
0: That's possible.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Ik weet ook nog zeker in mijn single era...
0: Ja.
1: Dat mensen echt dachten, oh, chill,
0: ja.
1: Ben je alleen? Dat ik dacht, huh?
0: Like,
1: oh,
0: ik denk,
1: wow, wow, wow,
0: als ik jou hoor met al je problemen... Ja. En volgens mij voel ik mij lekkerder, hoor. Sorry. Maar goed, ja, item.
1: Maar goed, ja. Oké. Maar je bent wel lekker aan het daten.
0: Ja, ja, sinds kort ben ik weer aan het daten opgestart. Een tijdje was ik... Ik heb al zo af en op en af periodes.
1: Oké.
0: Okay. Dus dan start ik weer die apps op en heb ik een date. En ik, oh, ik ben echt helemaal niet klaar voor. Of ik vind dit helemaal niet zo leuk.
1: Ja.
0: En, nou ja.
1: En waar ga je op aan?
0: Qua wat?
1: Nou ja, als je je bent op een date.
0: Ja.
1: Waar is dan dat jij denkt, Angelique... Oh ja... Ik zeg swipe naar de goede kant.
0: Ja. Nou ja, fuck, kijk, foto's laten we niet heel gek doen. Ik moet me ook gewoon aangetrokken voelen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Tot iemand en in ieder geval denk van... oeh, dit kan gezellig voelen.
1: Uh-huh.
0: Ook in mijn lichaam. En ook natuurlijk wat je schrijft. Want ik zie wel eens van die profielen... waar mensen gewoon één woord schrijven of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan denk ik, ja, ook al ben je dan nog zo hard... daar kan ik dan niks mee.
1: Oké, okay, ja. En waar ga je echt op uit...
0: Nou, dat.
1: Oké. Okay.
0: Dat is...
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Alright. Niet een vis of zo, of een wielrennen.
0: Nou, ja, dat is ook niet mijn favorite. Maar goed, als het een hele mooie man is op een wielrennen, dan ga ik over daar.
1: Ja. Ja. Oh nee, dat was echt mijn... nope.
0: Ja?
1: Ja, nee, dat vind ik echt
0: Ik heb niet van die standaard dingen. Het is gewoon een vibe die je voelt.
1: Een gevoel.
0: Ja, ja.
1: Oké. En do you mind? Want ik hou dus heel erg van dit. Dat ik denk, nou, ik ga af en toe wel even jouw brain pikken. En kijken of je wat losser komt over je. Liefdesleven.
0: Oh, want je wil
1: je bent aan het daten. Yes, of course.
0: Ik heb vorige week een hele leuke date gehad.
1: Oké, okay, ja. Nou, daar wil ik graag straks meer over weten.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
0: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
3: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
0: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden.

0: door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
1: Dit is de morning show met muziek van Mariah Carey. Zometeen ook Angie Stone komt eraan. Iets heel leuks te zeggen even over D'Angelo, maar eerst Snoop Dogg.
0: Welkom terug bij jezelf. De beste hip-hop, R&B en soul.

0: Mariah Carey, I'll be loving you long time. Wat?
1: Dat zeg je heel grappig.
0: Oh, zei ik het?
1: Nee, het was funny.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Ik weet hoe ik het zei, volgens mij. Soms neem ik automatisch accentjes over. Dat is een tik
1: van
0: mij.
1: Ja, is leuk. Is leuk.
0: Is een tik. Wordt niet altijd gewaardeerd. Oh. Maar goed, Snoop Dogg hoorde je daarvoor ook met Charlie Wilson en Justin Timberlake. Signs.
1: Yes, hey, yes.
0: Weet je nog vorig jaar? Vorig jaar was er zo'n periode dat heel veel soul en R&B en neo-soul legends allemaal kwamen te overlijden.
1: Ja.
0: Ik weet nog, ik werkte bij een ander radiostation en er was op een gegeven moment een punt dat echt om de week of zo van, oh, die is ook weer dood, ja, die is er niet meer.
1: Ja, ja,
0: en de twee die, ja, mij misschien denk ik jou, we zijn toch, weet je, die generatie met de neo-soul opgegroeid. Hitte, dat waren Angie Stone en D'Angelo, ja, in hetzelfde jaar.
1: Ja, ja, that was crazy.
0: Toch?
1: Ja.
0: Angie Stone eerst 1 maart en nou ja, einde van het jaar 14 oktober D'Angelo. Toen dacht ik wel even van, what's
1: gebeurt
0: going
1: daar?
0: On?
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Ja,
0: en zij
1: ja,
0: waren helemaal niet zo oud, nee, nog in de 50. En dan, nou ja, mijn muziek hard bloedde wel een beetje.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik had Angie daarvoor ook nog gezien.
0: Ja.
1: Nou, niet om te zeggen dat dat nou haar beste concert was. Ze was al ziek.
0: Ja.
1: Maar ik had wel zoiets van, nou, ze is er nog, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan zo op die manier komen ze overlijden. Dat was een ongeluk, een auto-ongeluk. En zij was de enige.
0: Ja, iedereen had het overleefd.
1: Iedereen had het overleefd, behalve Angie.
0: Dat.
1: Ja, dat vond ik zo apart.
0: Ja, vond ik ook.
1: Ja.
0: Vond ik ook. En ook vooral omdat die twee een relatie met elkaar hebben gehad. En een kind, daar is ze uit voortgekomen ook
1: ik
0: nog.
1: Ik heb die zoon nog gezien. Die stond in het voorprogramma van Angie Stone. Ik wil niet zeggen of dat nou de beste keuze was. Maar goed, dat was wel hun love baby.
0: Ja, en heel veel pressure lijkt me ook voor die zoon.
1: Oh.
0: Dan ben je de zoon van Angie Stone en D'Angelo. Dan moet je wel presteren gewoon.
1: Ja, maar dat gaat niet.
0: Nee, arme jongen.
1: Ja,
0: arme jongen.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, ik zag dus laatst een interview van Angie Stone met haar zoon. Die zoon van D'Angelo dus. En dat was heel grappig, want ze hadden het over die iconische videoclip van D'Angelo. Untitled, How Does It Feel? Hè, waar je hem, niet helemaal naakt, maar het scheelt niet veel. Ingezoomd op zijn prachtige mazzels. Zie je hem daar zo? En Angie Stone zat die videoclip te bekijken samen met haar zoon. En nou, meer even luisteren hoe dat klopt.
2: I really wasn't impressed by all that, because I saw it all the time. It wasn't like,
3: oh, okay, all right.
2: You know what I'm saying?
3: All right.
2: A lot of the women,
3: all right.
2: I'm just telling you, it's all right, but the women just went crazy.
0: Echt zo'n typische zoonreactie. Ja. Ik hoef het niet te weten.
1: Too much information.
0: Ja, precies, precies. Maar goed, Angie zei dus, ja, al die vrouwen die werden helemaal gek. Maar ik werd niet zo gek, want ik had hem elke dag in mijn bed liggen.
1: Natuurlijk, zij had dit gewoon naast haar liggen.
0: Nou.
1: Ik snap het wel, hoor.
0: Toch?
1: Ja, hou
0: dat
1: wel veel. Nou, Angie weet het wel.
0: Die gaan we niet draaien.
1: Nee.
0: Maar

0: Ja. Vinden we gezellig. En ook, nou, dat is voor later wel, maar ook om als je dan toch aan dingen aan het appen bent,
1: ja,
0: om even naar nporblend.nl te gaan. Mm-hmm. Want daar kan je dus je favorieten, je voorkeuren doorgeven voor de hip-hop top 153.
1: Ja, en wie weet komt die track dan wel in de lijst te staan.
0: Ja. En als je denkt, lijst, wat gaan jullie doen? Wat voor lijst? Nou ja, 11 augustus bestaat hip-hop dus 100.

0: Zeker, zeker.
1: En dat doen we niet alleen. Jij kan het doorgeven online, wij kunnen het doorgeven hier in de studio. Maar we vragen ook hier en daar wat mensen om hun...
2: Ja, die ook hun liefde voor hiphop natuurlijk hebben. Dat doen we straks ook met de presentator en schrijver en documentairemaker. Dwight van de Vijver.
1: Ja.
2: Hij heeft onder andere ook die docu gemaakt over Def Rhymes.
1: Klopt, ja.
2: Def Rhymes, rapper met een hart.
1: Ja.
2: Die is toen overleden op 53-jarige leeftijd.
1: Nou, 53.
2: Ja. Dus op zich wel mooi dat hij dat nog heeft vast kunnen leggen.
1: Nou, inderdaad. Mooi. En Def Rhymes was ook onderdeel van de hiphopgeschiedenis van Nederland. Hij was die komische rapper natuurlijk. jij kent hem toch?
2: Ja, ik heb een kleine anekdote. Ik kende hem nog voordat hij groot werd. En toen probeerde hij me te versieren. En toen zei hij, wacht maar, ik word ooit een grote rapper. Oh. En dan kom ik weer terug en dan wil je me wel.
1: Ja.
2: Nou goed, uiteindelijk is hij dat ook geworden. En kwamen we elkaar weer tegen. En zei hij, en wil je nu dan wel? En toen zei ik, nee, nog steeds niet. Maar ik vind het wel echt super dope dat het je gelukt is. En dat je echt de geloof in had en ervoor bent gegaan. En hij is iconisch geworden.
1: Echt zeker weten. Ja, de dedication, wel grappig.
2: Zeker. Maar we spreken straks Dwight van de Vijver.
1: Ja.
2: En ben wel benieuwd wat zijn lijstje gaat zijn.
1: Hij is ook groot hiphop liefhebber. Dus wat hij in de lijst gaat stemmen. Dat zo, Tiel.

0: morgen staat hij in de Melkweg.
1: Yes, en ik ben erbij.
0: Hey. Misschien ga ik nog een kaartje kijken hoor. Durant Bernard, want die man is zo iconisch als hij optreedt, joh. Am I okay? Yes, you are. Yes, you are. Hey, op 11, we zeiden net, op 11 augustus vieren we bij Blend 53 jaar hiphop. En dat doen we met de Blend Hiphop Top 153.
1: Ja.
0: En op nboblend.nl kan je nu jouw favoriete hiphop tracks doorgeven. En we dachten om je alvast gewoon een beetje te helpen, bellen we in aanloop naar deze lijst grote hiphop liefhebbers en connoisseurs en artiesten. En vandaag bellen we met schrijver, presentator en documentairemaker Dwight van de Vijver. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey. Goedemorgen, Dwight. Hey, en jij kiest voor het nummer Zoute Uitval van Extints. Waarom dit nummer?
2: Nou, laten we beginnen met dat het gewoon echt een super harde track is. Dat het van Nederlandse bodem komt met allemaal toffe rappers die zeker een spoor hebben verdiend, die de wegen hebben opengebroken voor andere rappers. En natuurlijk omdat de legend Def Rhymes erin zit. Met deze track liet hij zien dat hij gewoon echt gewoon een super toffe rapper is, dat hij goed kan rappen. En het grappige is misschien, die man is 53 geworden. Ja. Dus ik denk, hoe toevallig is dat 53 jaar hiphop, de rap is 53 geworden.
1: Ik krijg kippenvel, ja.
0: Ja, mooi.
1: Crazy.
0: Man. En als jij dan deze plaat zo hoort, naar waar brengt het je dan? Wat voor gevoel krijg je hierbij?
2: Wel een beetje naar mijn tienerjaren eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik was sowieso altijd wel een beetje Extints fan. En in die tijd, puberteit, onzekerheid of zo. Ja, hiphop heeft toch een beetje mijn identiteit geholpen te vormen.
0: Yeah.
2: Van kledingstijl tot attitude. Dus
0: het ging met de baggy kleding?
2: Ja, sowieso. Nee, dat sowieso. En het grappige is, toen ik 19 was, ging ik naar de politie. En toen bracht ik die stijl die ze binnen de politie eigenlijk helemaal niet kenden. Of misschien kenden van de andere kant.
0: Ja.
2: Bracht ik binnen de politie. En er waren dus best wel veel andere agenten die dat ook voelden, maar dat niet durfden te uiten. Want hiphop werd toch altijd een beetje gezien als van, dat is misschien niet ons ding.
0: Ja.
2: Terwijl het wel hun ding was. En ik was daar heel open over, weet je. Ik had oorbellen, ik had die stijl, het was wie ik was. En eigenlijk... Ja, dacht ik van, ik ben gewoon die jongen op die Nike's. Ook al ben ik politieagent en dat ben ik altijd gebleven.
0: Mooi man.
1: Dwight, ik heb dan toch vragen. Als je zo'n liefhebber bent van rap en zo, kan je zelf ook rappen?
2: Wauw, oké.
0: Volgens jouw Wikipedia wel.
1: Oh, echt?
2: Ja, het is wel grappig hè, want ik deed dus altijd spoken word en zo.
1: Ah.
2: En ik schreef wel maatschappijkritische dingen. En op een gegeven moment was Typhoon staande gehouden.
0: Ja.
2: Kwam etnisch profileren heel veel in het nieuws. Daar heb ik toen over geschreven. En met die jongens in het buurthuis waar ik wijkagent was, had ik het erover. En we hadden allemaal teksten. En op een gegeven moment zeiden die jongens uit de wijk van... wauw, meneer, we moeten eigenlijk een videoclip maken.
1: Oh.
2: En zo is dat gegaan. En Phanix, die was daar in de wijk toen we die videoclip gingen maken. En toen hebben zij me eigenlijk neergezet als de rappende wijkagent. Wat eigenlijk helemaal geen rapper was, weet je. Dat is het eerlijke verhaal. Het was spoken word. Maar het is zo. Fernando heeft het zo geroepen. En Morat en Shai hebben het geroepen. Ja, en toen in één keer was dat geboren.
0: Ja, zo gaat dat.
1: Dan staat het op je Wikipedia.
2: Echt? Ja, maar die Wikipedia die klopt helemaal niet. Maar ik zag laatst voor het eerst dat ik een Wikipedia had. Toen dacht ik, wat?
0: Maar,

0: Ja, maar bij mij staat ook soort van, werd bekend bij het publiek door het grote, het perfecte plaatje. Dan denk ik, yo, ik heb een docu over Def Rhymes gemaakt. Ja. Ik heb geboeitjes naar de plantage gemaakt. Ik heb, vind ik, veel belangrijkere dingen gedaan dan het perfecte plaatje. Snap je?
1: Ja, precies.
2: Ja, dat is de mainstream, hè.
1: Hé, hey, maar Dwight, we gaan jouw plaatje, die niet zo mainstream voor rust, gaan we draaien. Yes. Niet zoete inval, maar zoute inval, waar dus ook jouw man, Def Rhymes, waar je die docu over hebt gemaakt, op staat.
0: Yeah,
1: met zoute inval. Dus dankjewel, hè. Fijn dat we hier mochten spreken.
0: Yo, jullie bedankt.
1: Hoi. En deze voegen we dus ook toe aan de hip-hop top 153.
2: Yes. Is het nou zoute inval of uitval?
1: Uitval.
2: Uitval, zoute uitval.

0: En daarvoor hoorde je de zoute uitval van, nou ja, van heel veel mensen. Extince en Samatis en Def Rhymes onder andere ook.
1: Power pokoe.
2: Ja, het is tijd voor de power pokoe.
0: Ja, en die staat ook in het teken van hiphop. De Dwight heeft net zijn favoriete hiphop track doorgegeven. Als je net bent ingetuned, denk waarom zoveel hiphop? Nou ja, we werken toe naar de hiphop top 153. 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. Ja. Wij maken er 153 van.
1: Zeker.
0: Maar we hebben ook jouw hulp nodig.
1: Absoluut. Ja. Dus als jij zoiets hebt van, yo, dit is echt de ultieme hiphop track die je moet draaien. Stuur het dan door. Ga naar de NPO Luister app. Klik op Blend en gooi het in de... gooi ons een berichtje of rap het, wat mij betreft. Dat zou eigenlijk hartstikke leuk zijn.
0: Ja hoor, ja.
1: Voel je vooral niet verplicht, maar het zou een extra...
0: Als je bars hebt, gooi ze.
1: Ja, dus dat. Want we zijn natuurlijk wel echt op zoek naar de ultieme hip-hop track.
0: Ja, precies. En die kan je doorgeven dus via mpoblend.nl. Dan komt het in die lijst wellicht. Maar als, ook voor nu.
1: Ja, voor nu.
0: Dan kunnen we vast wel draaien.
1: Ja,
0: gisteren was het Great Minds met Dag voor Bart. En misschien vandaag wel die voor jou is. Laat ons weten.

0: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
2: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
0: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: hem door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara. Angelique en Jasmine.
1: Zometeen dus meer hip-hop. Misschien wel die van jou als je hebt geappt. Justone komt er ook aan, maar eerst Will Smith. And he's taking us to Miami.
0: Welkom terug bij jezelf. De beste hip-hop, R&B en soul.

0: augustus staat ze in de Museumplein. Ja. Tijdens Pride.
1: Yes.
0: Tijdens het Unity Concert. Just Stone hoorde je uit New York Band. De powerpokoe.
1: We zijn klaar voor de powerpokoe. Ja. We hebben gevraagd welke hip-hop track moeten wij absoluut draaien.
0: Ja, als powerpokoe.
1: Als powerpokoe vandaag. Zijn wat reacties binnengekomen. CK zegt Regulate van Warren G.
0: Oh ja, dat is wel een classic. Die moet sowieso wel in die lijst komen.
1: Zeker, zeker. En Ben zegt gisteren al zo verwend met dag. Met dag.
0: Ja, die hebben we even gedraaid, Bart. Ja.
1: Ja, dus draai gerust een ander, maar ik doe wel een stemadvies. MC Rob Bass en DJ Easy Rock met It Takes Two.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, deze in Escape eind jaren 80 en de hele club ging oh yeah. Ja. En onlangs overleed Rob Bass. R.I.P.
0: Ja, nice.
1: Dankjewel, Bent.
0: We nemen het mee.
1: Ja, zeker. En we hebben Jeroen, die hebben we aan de lijn.
0: Jeroen, goedemorgen.
2: Hoi. Hey, goedemorgen.
1: Hey. Goedemorgen, Jeroen.
0: Jij zorgt ervoor dat NPO Blend bij jouw werk aanstaat, hè?
2: Ja, dat klopt. Jij, ja.
1: Wat doe je voor werk? Graag.
2: Ik run een detacheringsbureau in Utrecht.
0: Dus, lekker.
2: Ja.
0: Lekker. En vinden je collega's dat ook leuk?
2: Ja, ja, ik heb twee collega's die luisteren ook graag.
0: Oké.
2: Dus eigenlijk standaard altijd opstaan.
1: Dus Blend is represented.
2: Hey. Ja, ja, ja, ja, aanwezig.
1: Hey, en
2: aanwezig.
1: Wat heb je met hiphop?
2: Ik geboren in 1980, dus dan groei je gewoon op met hiphop. Ja. En mag het altijd graag luisteren. Dus dan is het voor mij altijd mooie muziek om lekker op te starten. En het zei iemand, een luisteraar natuurlijk ook van de week volgens mij, van wat voor mood je ook bent. Ja. Hip-hop heeft altijd wel iets voor je.
1: Zeker, zeker, zeker. Hey, Jeroen, we hebben natuurlijk de oproep gedaan van welke track moeten we absoluut laten horen. Nou, ik zou zeggen, take it away.
2: Devastated van Joey Badass. Geeft gewoon kracht en mooie powerpokoe.
1: Nou, speciaal voor jou.
0: Ja, en eventjes, want dit is wel een momentje. Want hij zegt, geef gewoon kracht. Ja. Jeroen, ik voel je zo op deze. Op momenten dat ik me ook niet lekker in mijn vel voelde. Als je deze opzet, gewoon I used to be so devastated. Maar nu gewoon voel je je lekker. Dat is toch,
2: ja,
0: Jeroen?
2: Toch? Ja, hè? Ja, heerlijk. Ja, joh.
0: Hey, thanks voor deze. Let's go. Fijne dag, hè?
1: Hey. Hoi.
3: Can you feel it? I used to feel so devastated.

0: Destiny's Child. Mets, jumping, hier bij NPO Blend. Hey, vanavond, we hebben het er eigenlijk nog niet over gehad, gisteren ook niet. Maar vanavond wordt in Amsterdam de aanslag in Berlijn herdacht.
1: Ja.
0: Want nou ja, wat daar gebeurd is zaterdagavond. Bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride reed een bestuurder van een bestelbus in op een groep mensen. Hij zou omstanders daarna met een machete hebben aangevallen. Eén vrouw, moeder uit Polen, die met haar dochter in Berlijn was, die kwam om het leven. Maar 29 anderen raakten ook gewond.
1: Ja, en de Duitse autoriteiten die gaan er eigenlijk vanuit dat de aanslag een islamitische terreurdaad was.
0: Mm-hmm.
1: De vermoedelijke dader, de 21-jarige Abdul B, is door de politie gedood.
0: Ja.
1: Aan de telefoon artiest Shishani Franks. Goedemorgen, Shishani.
2: Goedemorgen.
1: Als iemand zich uitspreekt en ongelijkheid aankaart op het podium in je muziek, dan ben jij het.
0: Mm-hmm.
1: Als het gaat om decolonisatie, klimaatverandering, mensenrechten, rechten voor LHBTI'ers, kun je met ons jouw eerste gedachten delen toen je dit nieuws hoorde?
2: Ja, je schrik je kapot natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik was thuis. Ik was eigenlijk met mijn familie. En ja, je krijgt in één keer zo'n shock van waarom gebeurt het dus nu nog steeds? En dan weet je ook precies waarom het zo belangrijk is dat we nog steeds Pride hebben.
0: Ja.
2: Maar dat je dan ook direct gaat voelen van zijn we dan nog wel veilig op een Pride?
0: Mm.
2: Dat is de ene dag dat mensen samenkomen om die hardgewonnen vrijheden die we op sommige plekken hebben kunnen vieren en dan gebeurt er zoiets.
0: Ja, en dan hebben we ook, want dit is Berlijn natuurlijk, maar tientallen mensen hebben ook melding gemaakt van discriminatie en aangevallen worden en uitgescholden tijdens Pride in Amsterdam afgelopen weekend.
2: Ja.
0: Zijn we dan luid genoeg? Wat moet er gebeuren om serieus genomen te worden dan, hè?

0: Nou ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat iedereen zich blijft uitspreken.
1: Ja.
0: Ik denk dat aan het begin van de Pride Walk werd natuurlijk ook vanuit publieke figuren zoals Maxima, zoals Femke Halsema, een standpunt ingenomen om te zeggen, iedereen die hier niet mee eens is, die moet zich maar aanpassen. Maar hoe wordt het gehandhaafd? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja.
0: Ik weet dat er een heel belangrijk platform is. Het heet Rita. Rita Community. Volgens mij gestart in Amsterdam, waar mensen dus meldingen kunnen maken over die discriminatie. Want dingen gebeuren sneller dan dat er op geanticipeerd kan worden.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het gewoon zo belangrijk is dat we doorhebben dat er gewoon meer beveiliging ook moet zijn voor dit soort evenementen. Omdat het dus blijkbaar nog steeds zo eraan toe gaat.
1: Jeetje.
2: Ja. Ja, mensen kwamen samen, toonden zichzelf, vierden in vrijheid wie ze zijn. Maar deze gebeurtenis laat natuurlijk weer zien hoe kwetsbaar het eigenlijk is. Hey, en los van de gruwelijke daad, ben jij ook bang voor de gevolgen die het maatschappelijk en politiek gezien zal hebben?
0: Natuurlijk. Kijk, wat dit doet met elke queer persoon is dat je toch van binnen voelt van, hey, ik mag blijkbaar niet zijn, want als ik mezelf toon, dan loop ik gevaar. Er is natuurlijk ook weer, door de berichtgeving en door degene die dader is, kan er ook weer polarisatie gebeuren. Maar ik denk dat het niet uitmaakt wie de dader was, of het een islamitische persoon is of atheïstisch. Het gaat om dat er onschuldige mensen worden aangevallen om wie ze zijn in de politiek. En dat wordt ook mede door globale politieke leiders in gang gezet.
1: Ja.
0: Zoals kijk naar de VS, kijk naar verschillende landen over de hele wereld. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we met elkaar ons blijven uitspreken. Dat het vooral ook gaat over de solidariteit vanuit de niet-queer personen. He, dat het eigenlijk een aanval is op elke persoon in de samenleving.
3: 100%. En dat wil ik je vragen inderdaad. Als niet-queer persoon, hoe kan je dan echt een betere supporter zijn? Helpt het om iets te reposten, om je uit te spreken? Wat kan er nog meer?
0: Absoluut. Bijvoorbeeld met een Pride Walk, dat het niet alleen maar queer personen zijn, maar mensen die zich gewoon uitspreken, die steun bieden, het reposten. Als je iets ziet gebeuren, dat je je uitspreekt. Weet je, elke vorm van geweld of discriminatie, als je dat ziet gebeuren, dat je je uitspreekt.
1: Ja.
0: Dat je kijkt hoe je kan helpen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we een soort mind switch met hem moeten maken. Dat het dus niet alleen maar gaat over die queer en trans personen, maar dat het gaat om ons allemaal. Want op deze manier houden we ook dat verschil in stand tussen zij, die groep queers en trans folks, en wij, de anderen. Maar eigenlijk gaat het over een hele samenleving van mensen die anders zijn. En dat we voor elkaar moeten zorgen dat het een veiligere plek is.
2: 100%. En dat je mag zijn wie je bent.
0: Absoluut.
2: Toch? En love is love. Dankjewel, Shishani Franks. Op 6 augustus is Shishani te zien op de Pride met dienstinitiatief Voices of Solidarity.
1: Ja.

0: Kala met Breathe hier bij NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Ja, ik zeg eigenlijk, het is gewoon fris lenteweer.
0: Fris lenteweer?
2: Fris lenteweer, zo voelt het toch een beetje, of niet?
0: Nou, het is niet fris.
2: Nou, ja goed, het is nu nog een beetje fris. In ja. het weer, het valt in het noorden en het oosten eerst nog wat bewolkt.
0: Ja.
2: En vanmiddag is het vrij zonnig, dus we beginnen frisjes.
0: Ja, ja. Ja.
2: Maar bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
0: Zo.
2: En morgen wordt het weer tropisch warm.
0: Oh.
2: Ik zag berichten met 37 graden.
0: Hey joh. Ja. Oké, okay, that's the last. Dan past dit er wel goed bij.
3: Caribbean Classic.
0: Gisteren draaiden we Jayon. Die had jij gezien de zondag op Kwaku.
2: Ja.
0: En vandaag heb ik net iets anders. Meer in de reggae vibes.
2: Oh, lekker.
0: Want ik las dus een tijdje, volgens mij 2 weken geleden, het bericht dat reggae-artiest Fanta Moja is overleden.
2: Ja.
0: 49 jaar, super jong.
2: Super jong, ja.
0: En ik heb hem ooit. Ik heb hem niet zelf geïnterviewd, maar ik was bij het interview. Okay. En dat is heel gek van, maar ik had een goede, heel goede vriendin. Uh-huh. Die dus een paar jaar geleden ook overleden is. En zij was helemaal into the reggae. Wij waren samen into the reggae. En ja. Zij mocht hem voor een platform interviewen. En we waren in een soort hotel, een lobby. En zij zat daar. En ik heb hem toen ook nog een handje gegeven. En het was zo'n mooi. Soms voel je dat bij mensen. Zo'n mooie ziel.
2: Persoon, ja.
0: Zo rustig en gegrond. Ja. En lief ook. Dus toen ik dit bericht las, dacht ik van nee, man.
2: Waar is hij nou overleden?
0: Ja, dat niet helemaal duidelijk. Hij had al wel gezondheidsproblemen. Luchtwegenklachten en zo.
2: Ja.
0: En echt 3 weken voor zijn 50ste verjaardag.
2: Nee.
0: Dus daarmee heeft reggae echt een held verloren. Dus ik dacht misschien een leuk liedje van hem.
2: Ja.
0: Thanks and Praise.
2: Zijn legacy, ja. Zeker.
0: En
2: mooi,
0: daar hoor je ook echt die diepgang en die liefde voor muziek en voor spirituality in. Moet je maar eens luisteren. Thanks and Praise, Fanta Moja.
4: Jalop.

0: met Tiana Taylor met Gonna Love Me. En daarvoor die prachtige Fanta Moja, die dus onlangs is overleden met Thanks and Praise hier bij NPO Blend.
1: Op 11 augustus vieren we op Blend 53 jaar hiphop.
0: Yes.

0: Dus jouw favoriete hip-hop track doorgeven. En om je alvast een handje te helpen. We hebben natuurlijk ook eerder in de show gasten die hip-hop liefhebbers zijn.
1: Zeker, ja.
0: We hadden gisteren de Anonymous Miss. Die favoriete track had doorgegeven. En eerder vandaag vroegen we het ook aan schrijver, presentator en documentairemaker Dwight van de Vijver.
1: Ja.
0: En hij vertelt dus wat hip-hop voor hem betekent.
2: Hip-hop heeft toch een beetje mijn identiteit geholpen te vormen. Van kledingstijl tot attitude. Dus
0: het geeft me best wel... kleding.
2: Sowieso. Sowieso. En het grappige is, toen ik 19 was, ging ik naar de politie. En toen bracht ik die stijl die ze binnen de politie eigenlijk helemaal niet kenden. Of misschien kenden van de andere kant.
1: Ja.
2: Bracht ik binnen de politie. En er waren dus best wel veel andere agenten die dat ook voelden, maar dat niet durfden te uiten. Want hip-hop werd toch altijd een beetje gezien als van, dat is misschien niet ons ding.
1: Ja.
2: Terwijl het wel hun ding was. En ik was daar heel open over.
1: Ja,
0: is toch wel leuk om te horen, hè?
1: Ja, toch? En hij gaf Zoute Uitval door als zijn intieme hip-hop track. Dus die staat genoteerd. Geef die van jou vooral ook even door, hè? NPOblend.nl vanaf 11 augustus. Die hele dag hip-hop top.
0: En wie weet staat hij in de lijst.

0: Omarion met adlibs by Jamie.
1: Ja, ik wil zeggen, featuring Jamie.
0: The usual.
2: Misschien heb ik niet door, maar... Klonk best goed, toch?
1: Zeker. Zeker. Ik kan het best hebben.
0: Het blende helemaal in.
1: Parumpat.
0: Ja, toch. Good morning, Jamie.
2: Goedemorgen.
0: Hey.
1: Hoe ga je, Jamie?
2: Ja, lekker. Prima. Ja. Niks aan het handje.
1: Weet je wat zo schattig is? Hij komt dus hier binnen. Ja. Zet zijn spulletjes zo lekker klaar.
2: Ja.
1: Denk, nou, is gezond. Appeltje. Voor je. Ja. Oké, ook een frisdrankje.
2: Klein
1: en dan zegt
2: erbij.
1: Hij gewoon, ik heb een hartje op mijn appel.
0: Ach, ja.
1: Dat is toch te schattig?
2: Ja, er zit een soort gele vlek in.
1: Ja.
2: Zoals een appel een beetje gevlekt kan zijn. Met een beetje misvormd, maar ik zie er wel een hartje in.
1: Ja. Nou, dat is toch te schattig.
0: Dat is toch het mooie in het leven.
2: Ja, dan vraagt Jasmine, je bent altijd zo relaxed. Hoe kan het dat je nooit gestrest bent?
1: Ja. Ja,
2: maar als je dit soort signs krijgt van Mother Nature... Ja, waar moet ik me dan nog druk om maken, weet je wel?
0: Bij jou weet ik dan niet of je nu sarcastisch bent... of dat je echt gewoon de signs van Mother Nature ontvangt.
2: Ja.
0: En tot je neemt.
1: Ik denk een mix.
2: Ja, als er een doodshoofd op zou staan, dan zou ik me wel zorgen maken. Ja.
0: Heerlijk.
1: Jamie, waar gaan we naar luisteren zometeen? Want je hebt weer een essential.
2: Ja, we zijn op zoek naar de dames, de tracks van dames die jij laatst nog gesproken hebt. Leuk interview was dat.
1: Ja, dankjewel.
2: Lieve dames.
1: Ze waren echt super lief.
2: Ja, en nog steeds gewoon relevant, hè?
1: Nou, en gewoon, ze zien er ook nog fantastisch uit, hoor.
2: Ja, goed is dat. Maar
1: en klonken ook lekker.
2: Wat zijn dan hun vijf meest iconische tracks? Kijk, gisteren hebben we Hold On toegevoegd, waar toch allemaal een beetje mee begon.
1: Ja, ja, ja.
2: Waarmee ze ook konden laten zien van, hey, wij kunnen echt allemaal gelijkwaardig zingen.
1: Ja,
2: weet je wel?
1: Ja, ja.
2: Dat
1: ja,
2: doen veel lekker. Veel a cappella, weet je wel?
1: Ja.
2: En daarna gingen natuurlijk alle kanten op, toch? Ze hebben keide rockplaten gemaakt. Ze hebben hele fijne, relaxed R&B gemaakt.
1: Free Your Mind vind ik ook wel zo'n lekker.
2: Ja, en inderdaad ook nummers met thema's, ja.
0: Ze vergeten track A Riddle.
2: Kijk, Angelique komt altijd met die paard.
0: Ja. Nee, maar dat was best wel een mini-hitje, want ik in mijn tijd... hij werd op TMF gedraaid in ieder geval. Er was een videoclip, dus in Nederland. Dus dan is het een mini-hitje.
1: Ja.
0: Maar dat was na de knallers allemaal, de 90s knallers.
2: Ja.
0: Maar het was wel zo'n... Ja, one little riddle, two little tricks. Ik denk dat mensen die vergeten zijn, dus ik vind eigenlijk...
2: Ja, die heel goed.
1: Die moet je toevoegen.
0: Die ook in de essentials, dat mensen aan mogen denken.
2: We hebben vijf plekjes, dus de grote hits mogen daarin. Maar ook de vergeten pareltjes op de tracks die ze misschien live hartstikke leuk doen. Kan ook, hè. Soms is een track live hartstikke goed.
0: Dat is waar.
2: En op plaat gewoon, dat je denkt, no.
0: True. En dan draai jij de live versie lekker.
2: Zou kunnen. Ja hoor, alles is mogelijk.
1: Gezellig.
0: Ja, superleuk.
1: Vooral lekker blijven hangen.
3: Ik zou het ze doorsturen, dat je ze draait.
0: Ja, ik zie alvast een appje.
3: Op Instagram.
2: Oh, leuk. Volgens ze jou ook?
3: Ja.
2: Oh.
3: Niet allemaal. Niet allemaal.
2: Maar ik volg ze op Instagram.
3: Ja, ik slijde in de DM.
0: Ik volg ook Kendrick op Instagram.
1: Ja,
0: hij volgt mij niet, hoor.
3: Nog niet.
0: We gaan daarvoor.
2: Weet je wie mij volgt op X?
1: Oh.
2: Barack Obama.
0: Niet.
2: Ik zweer het je.
1: Dude.
0: What?
2: Ja.
1: Zo is hij gewoon.
0: What did you tweet?
1: Ja.
0: That he follows you.
2: Ja, gewoon hij luistert altijd naar de show. Hij vindt het vet.
0: Oh, ja. Nee, logisch. Ja, tuurlijk.
3: Say hi to Barack en Michelle.
0: Heerlijk. Nou, veel plezier bij Jamie's Jam. En wij zijn er morgen weer, Jasmine.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Welk thema wordt in de hedendaagse muziek het vaakst bezongen, denk je? Het antwoord krijg je zo in Jamie's Jams, net als Craig David. En eerst onze vrienden van Incognito.

0: memories.
1: Ik zit hier op knoppen te rammen waarvan ik niet eens het bestaan al wist. Zullen we het gewoon even officieel beginnen? Zullen we het gewoon even op een normale manier gaan beginnen vandaag? Dat lijkt me wel zo netjes, toch? Ik bedoel, die plaat van Horace Brown die verdient een waardige afkondiging. En daarover wilde ik vertellen dat 65% van alle liedjes wereldwijd... die gaan direct of indirect over de liefde. Ook die van Horace Brown die je net hoorde, Things We Do For Love. En ja, dat komt natuurlijk omdat iedereen met die emotie te maken krijgt. Hè, dat het ja, gewoon nog een bepaald gevoel oproept. En dat vinden we lekker in muziek. En eigenlijk is het nog meer, want op nummer 2 staat verlies. En ja, verlies kan natuurlijk ook een gebroken hart zijn. Maar ook het verliezen van dierbaren. En ook hier weer die emotie, hè, pijn en verdriet. Op nummer 3 in de lijst met de populairste thema's om muziek over te maken. Hedonisme. En dat is een mooi woord, zelf nog nooit van gehoord. Maar het betekent het maximaliseren van plezier. Moet je denken aan feesten, dansen, drank en drugs. Maar ook materieel succes bijvoorbeeld. Hè. Dikke auto's, mooie vrouwen, je kent het allemaal wel. En dat is bijzonder. Ik denk dat als je goed oplet... dat bijna alle tracks in Jamie's Jams vandaag... in één van die 3 categorieën valt. Ja. Zometeen het thema liefde dan nog een keer. Gloednieuwe muziek van Chris Brown en Leah Thomas. En eerst nog even 2 keer hedonisme.

Brown. Ja, hij hoorde 2 jaar geleden de track Mud van Liam Thomas, weet je wel. En hij vond dat zo'n waanzinnige track dat hij daar een remix van maakte. En dat was eigenlijk hun eerste soort van samenwerking. Maar het maakte wel gelijk naar meer. Dus Chris Brown is de studio ingedoken om een nieuwe track te gaan maken. Ja, en die dacht op een zeker punt, ja, ik stuur deze gewoon even naar meneer Thomas met de vraag of hij daar ook op zou willen springen, zoals dat dan heet, weet je wel. Hij zag het helemaal voor zich. Liam Thomas ontvangt die track en denkt, ja, dit moet ik gewoon doen, man. Ja, en ook nog een spannend detail. Je hoort R&B-grootheid Tank ook nog op de achtergrond zingen in het koortje. Ja, is dan niet officieel als featured artiest op de track. Maar ja, betekent wel dat dit gewoon een gigantische productie is. Moderne R&B-plaat, Chris Brown, Liam Thomas en Falling nieuw bij Blend. Snel terug naar de throwbacks. Je luistert Jamie's Jams, Jay-Z, Carrie Hilson en Monica.

0: funky en heerlijk wat hij doet.
1: Maar het was ook heel experimenteel op Naughty Jazz een aantal weken geleden. Ja, daar moet je maar net zin in hebben natuurlijk. Dit was met Mac Miller, She Knows Too Much. Zul je altijd zien. Je luistert NPO Blend, Jamie's Jams. Iedere werkdag bij je tussen 10 en 1 met even een vraagje. We gaan binnenkort de hiphop top 153 uitzenden hier bij Blend. Op 11 augustus gaat dat zijn, op een dinsdag. Dan vieren we het 53-jarige bestaan van het genre. Ja, tenminste, dat is een beetje de schatting. 53 jaar geleden was er een legendarisch hiphopfeestje ergens in de Bronx. Weet je wel, New York, Amerika, met scratches, wat je een beetje hoort op de achtergrond, met draaitafels, met MC's. En ja, daar is een beetje hiphop ontstaan. En 11 augustus is de datum die we eraan hebben gegeven. In ieder geval een leuke aanleiding voor om heel de dag lekker de beste hiphop te draaien. Je kan je favoriete doorgeven via npoblends.nl. Maar laten we deze week ook alvast een kleine pre-party doen. En dan wil ik even van je weten, welke track zou er dan absoluut op nummer 1 moeten staan? Wat is dan de beste hiphop track aller tijden? Ja, dan denk je misschien, ja, dat is niet zo moeilijk, toch? Dat moet iets van Tupac zijn. Maar dan zie ik ook alweer de Biggie-liefhebbers hier rechts op mijn scherm in de NPO-luisterapp. Ja, misschien kan het wel iets heel anders zijn. Een leuke verrassing, gewoon iets waarvan je denkt, ja, zou gewoon wel kunnen. Gisteren hebben we Coolio gedraaid met Gangsta's Paradise. Trek uit 95. Zou dat een potentiële nummer 1 kunnen zijn, denk je? Nou, geef hem even door. De NPO-luisterapp. Ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Gaan we hem zo meteen even voor je draaien als een kleine pre-party op die lijst. Zometeen ook Cassie.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Show.

0: all-time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
1: Onderweg naar de dinsdagmiddag met de beste line-up van Moeder Aarde. Van harte welkom, het is Jamie's Jams met Akon en Ghetto zometeen. Naar Steve.

0: Blend presents de hiphop top 153.
1: Dinsdag 11 augustus, de hele dag de allerbeste hiphop tracks ooit voor je op een rijtje hier bij Blend. We vieren het 53-jarig bestaan van het genre met dus die hiphop top 153. En als een kleine pre-party in Jamie's Jams gaan we deze week even samen op zoek naar de track die wat jou betreft een nummer 1 positie verdient in de lijst. Thanks voor alle berichten via de NPO Luisterapp, zo kan je ons altijd gratis even iets bereiken. En Quinten die stuurt: als je Tupac of Biggie niet op 1 zet, dan kan je eigenlijk alleen

vanaf de 80's een beetje, hè, werd hiphop natuurlijk een uitlaatklep voor van alles wat er mis was en nog steeds is in de maatschappij. Rappers die dat een beetje zijn over gaan nemen. Ja, daarvoor was het toch vooral lekker feesten en lekker gek doen, zeg maar. Ja, dus een absolute hiphop essential. Ik ga hem voor je draaien in Jamie's Jams. En als je vindt dat hij thuis hoort in de lijst met de beste hiphop aller tijden, dan kun je nu je favoriete 10 tracks doorgeven via mboblend.nl. Doe dat vooral eventjes, dan weet je zeker dat jouw favorieten erbij zitten de 11e van augustus.

allemaal onderdeel van de Nights Like This Tour, waar je ook kaarten voor hebt kunnen winnen hier bij Blend. En voor mijn gevoel echt al een eeuwigheid geleden, maar die tour die loopt dus nog steeds, hè. 24 april begonnen, laatste show zal zijn op 21 augustus. Dus zij zijn gewoon 4 maanden lang de hele wereld aan het rondtoeren. 57 shows doen ze in 15 verschillende landen. Ja, het is echt niet hoor. Nee, kan komen naar je toe deze zomer. Ongelooflijk. Wel een van de leukste en beste concerten waar ik ooit ben geweest. Ja, ik weet niet of je ze ooit nog live kan gaan zien in deze samenstelling. Of ze ooit nog samen gaan toeren. Als je ze nog zou willen zien, dan moet je echt de oceaan over, weet je wel. Ze staan alleen nog in Canada en Amerika de komende weken. Maar goed, hey, gelukkig gaan we bij Blend binnenkort nog veel meer vette concertkaarten weggeven. Ook als je van een Nederlandse R&B houdt. Ja, ik mag er nog niks over vertellen waarschijnlijk. Nee, zal je altijd zien. Maar goed. Wat ik wel kan zeggen is dat onze vrienden van Replay in oktober grote show gaan geven in Rotterdam. Rotterdam, ahoy. Dus ja, kijk even wat je met die informatie doet. Ik zou lekker naar Blend blijven luisteren als ik jou was. Replay!

LL Cool J en Launchin. Op de dinsdagochtend van de NPO Blend die er lekker zonnig uit gaat zien. Onderweg naar de lunch. Een lunch die je prima buiten de deur zou kunnen doen. Kan ook zijn dat je Blend lekker hebt meegenomen op vakantie natuurlijk. Dat je lekker vrij bent. Nou, geniet er lekker van. Maar voor al die werkende strijders die er gewoon zitten deze zomer, respect voor jou. En van harte welkom.

bijna dinsdagmiddag. Zometeen gaan we verder met de zoektocht in Blend Essentials naar de 5 meest iconische tracks van Unvogue. Ik heb je even een minuutje nodig via de NPO Luisterapp zometeen. En verder krijg je Missy Elliott, Soul for Real. En nu Mark Morrison. Ik hou die twee dus altijd door elkaar. Mark Morrison en Mark Ronson. Maar het is natuurlijk de legendarische Mark Ronson. Dope.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Men in Black, Will Smith, James Jams, Kelly Rowland coming up. En even een Nederlands klassiekertje, Brain Power en Dice Cream. Ken je die nog, Vlinder?
1: Blend Essentials. Blend
0: Essentials. Hoi, binnen nu in een paar minuten, nadat we verder zijn gegaan met de zoektocht naar de Essentials van Unvogue. De damesgroep die ons sinds de jaren 90 heel blij maakt met fantastische muziek. Is het R&B, is het rock, is het pop? Zijn het gewoon lekkere liedjes om mee te zingen? Of zijn het liedjes waar echt statements in zitten? Nou, ik denk dat het antwoord op al die vragen gewoon ja is. Het is het allemaal. Het is ontzettend veelzijdig en ze doen nog steeds hartstikke goed mee. 3 van de 4 op zijn minst stonden afgelopen editie nog op Kwaku Festival in onze eigen hoofdstad. De dames van Unvogue, Jasmine van de ochtendshow, heeft ze ook gesproken, hè? Ja, en wat beelden van het optreden gemaakt, die vind je allemaal op onze Insta, @mboblend. De vraag is nu een beetje, welke 5 tracks van deze dames moeten we even in het zonnetje zetten, uitlichten als het gaat om hun meest iconische tunes. Nou, gisteren hebben we de eerste toegevoegd.
2: Wow.

vier tracks te gaan. Dus ga je voor een andere grote hit, ga je voor een vergeten pareltje. Iets wat misschien niet een grote hit is geworden, maar wat wel heel belangrijk was voor jou misschien en voor hun carrière. Kom maar door, je kan ons gratis appen. Dat doe je via de NPO Luister-app. Zet die even op je telefoon, kun je Blend overal mee naartoe nemen. En dus ook gratis berichtjes deze kant op.

0: Baby. Lang niet gehoord, deze vlinders van Brainpower en Dice Cream. Hoe gaat het met Dice Cream? Ik vond hem altijd zo'n waanzinnige stem hebben. Ja, kijk, Brainpower die treedt nog steeds op Dice Cream. Zouden we even in moeten duiken.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Je luistert naar Blend, het huis van de classic R&B, hiphop en soul. En af en toe ook wat nieuws. Maar deze week zetten we even de dames van En Vogue in het zonnetje. Zeg je classic, zeg je R&B, zeg je soul. Ja, eigenlijk alles zit er wel in, hè. Als het gaat om de dames van En Vogue hebben we al één track staan waarvan we met z'n allen vinden, ja, die moet echt wel iedereen een keer gehoord hebben in het leven. Dat is de track waar het allemaal mee begon, Hold On. Dan kunnen we nu alle kanten op. En daarvoor kijk ik even in de NPO Luisterapp, want je kan ons gratis berichtjes sturen en jouw suggestie deze kant opgooien. Een track over grenzen stellen en zelfrespect. Ja, dat is leuk. Als je dan even goed naar de tekst luistert, dan denk je inderdaad, oh ja, daar gaat het over. Verder is het gewoon een heerlijk liedje. Klinkt lekker, lekker om mee te zingen. En een absolute essential die we als tweede gaan toevoegen. You're never gonna get it. En Vogue, dit is My Love.
1: Blend Essentials.

Michael. In het huis van de classic R&B, hip-hop en soul, you're the lights please bij Blend. Jamie Joy taking over, onderweg naar een gloednieuwe middagshow straks om 4 uur. Met tot die tijd onder andere Coolio, Tyrese en ook B2K. Maak er een fantastische dinsdag van.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

augustus is er een speciale dag, want dan bestaat hiphop 53 jaar. En ik ben heel benieuwd, welke hiphop track mag volgens jou echt niet ontbreken in de Blend Top 153? Is dat een track van Tupac? Kan me zomaar voorstellen dat je dat erin wil hebben. Of misschien toch Kendrick Lamar, heb ik zo klaarstaan. Eminem kan ook. Of misschien wel 50 Cent. En wat dan grappig is, ik zag laatst een interview waarin aan hem werd gevraagd: had je verwacht dat de track in de club zo groot zou worden? En 50 die lachte zoals alleen 50 dat kan, zo lekker ondeugend en doordacht. En dat hij zei, ja, luister, iedere dag is er wel iemand jarig. Met andere woorden, had ik gedacht dat hij zo groot werd. Hey, misschien weet jij wel dat die track in die top 153 moet staan. Je kunt je stem uitbrengen op nploblend.nl, dus vergeet dat niet. En als je vandaag jarig bent, deze is voor jou.

je kunt wel zien dat het nu toch echt wel vakantieperiode is. Woensdagmiddag maar 5 files. Ik heb de 3 grootste voor je. 19 minuten vertraging op de A16 tussen Breda en Rotterdam. 17 minuten vertraging op de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn. En 13 minuten vertraging op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht. Nou, daar word je blij van, toch? Ik tenminste wel. Ook van het weer. Het is weer lekker 27 graden gemiddeld. Morgen nog warmer. Hey, mij maak je er blij mee. Ik heb de Black Eyed Peas voor je klaarstaan met Let's Get It Started. Maar eerst Lucy Pearl. Don't mess with my man. En dat meen

bijna 2 uur. En dat betekent dat jij zometeen mag bepalen wat je hoort op Blend. Maar dit keer heb ik nog een extra vraag voor je. Ik weet dat ik er eigenlijk over ga en dat ik dit voor je moet voorkouwen. Maar ik zit in een dilemma. Want iedere keer als ik de afgelopen dagen mijn social media open, dan zie ik Usher. En ik ben echt een mega Usher-fan. Ik hou van zijn muziek. Dus ik dacht, hey, dit is het juiste moment om jou te laten kiezen tussen 2 tracks van een album van Usher. Maar daar komt het probleem. Ik kan niet eens een album uitkiezen. Ik vind ze allemaal goed. Dus ik dacht, weet je, we doen het vandaag een keertje anders. We doen het in etappes. Als eerste ga ik aan jou vragen, van welk album gaan wij zo meteen een nummer kiezen? Wordt dat 8701? Of wordt dat Confessions? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. De meeste stemmen gelden. En dat is het album waar we mee aan de slag gaan vandaag. Help me out, want ik vind ze allebei goed. Ik kan echt niet kiezen. Welke track van Usher's album wil jij dadelijk horen? Wordt het album 8701 of

Deze mag toch sowieso niet ontbreken in die top 153 beste hip-hop tracks aller tijden. Je kunt je stem nu uitbrengen op nporblend.nl. En als je het mij vraagt, hoort Dear Mama van Tupac daar echt bij. Maar hey, jij bepaalt. En je bepaalt ook wat ik zo meteen hier ga draaien tijdens de show. Want het is bijna 2 uur. En Siana speelt altijd een spel met je dat je mag kiezen uit 2 tracks van hetzelfde album. Nou, ik doe dat spel ook gewoon met jou. Alleen was ik helemaal, ik kreeg keuzestress. Kon het niet meer aan. Ik had besloten, we gaan een track van Usher doen. En toen dacht ik, welk album? Ik kan niet kiezen. Dus ik heb een extra hulplijn ingezet bij je. De help mij kiezen. En dat is goed gelukt. De NPO Luister-app is unaniem. Onder andere Miss Char, Dio, Darnell zie ik, zeggen allemaal het moet sowieso het album Confessions zijn. Dus ik ga 2 tracks klaarzetten van het album Confessions. En dan mag jij zometeen bepalen welke Usher track jij wil horen hier op Blend. Eerst nog Aaliyah met Back and Forth.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

genieten van haar vakantie. Maar hè, gun haar dat ook een keertje, joh. Ik ben Jamie Joy en ik heb net als Sianna 2 tracks klaargezet van hetzelfde album. Heb ik wel een beetje hulp bij gehad, want ik kon niet eens een album kiezen. Ik had een beetje keuzestress. Maar de NVO Luister-app liet duidelijk weten, het moet het album Confessions worden. En die is natuurlijk van Usher uit 2004. Ik heb hem toen echt op repeat gehad. Ik denk dat er geen één track op dat album staat wat ik niet hard vind. Als je nu denkt, hey, welke stonden er ook alweer op? My Boo, Can You Handle It, Burn, Confessions Part 2, yeah. Bijna weer onmogelijk om er 2 uit te kiezen, maar ik heb het wel gedaan. En jij gaat bepalen welke ik zo meteen ga draaien. Wordt dat deze? Burn, of ga je dan toch voor deze? Confessions Part 2. Ja, breng je stem uit in de NPO Luister-app, wat het ook wordt. Ik weet zeker dat we een soort van Wednesday Afternoon sing-along krijgen. Want beide tracks, ja, die gaan er gewoon voor zorgen dat je keihard meezingt. Maar welke het wordt, dat ligt in jouw handen. In de NPO Luister-app kun je sturen Usher Burn of Confessions Part 2.

0: Angie Stone hoorde je met No More Rain bij Blend. En wat je nu gaat horen, ja, dat lag in jouw handen. Je kon je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. Werd het Burn van Usher of van hetzelfde album Confessions? Toch het gelijknamige nummer Confessions Part 2. Ik dacht eerst dat één track echt bij far de voorkeur had. Maar toen kwam Dio met hoe ga je kiezen tussen deze twee powernummers. Je moet ze eigenlijk allebei draaien. Ja, dat kan niet. We moeten wel een keuze maken. Susanna die zegt onmogelijke keuze, wat het ook wordt. Ik leun achterover en ik geniet, want ze zijn beide goed. Ja, het mooie is, die keuze hoef ik niet te maken. Want de meeste stemmen die gelden. En de meeste stemmen gingen toch echt naar deze track. Dit is Burn bij Blend.
1: Why? See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

en Velsen. En op de A29 tussen Rotterdam en Sabina 13 minuten vertraging. Nou, mooier kan ik het niet voor je maken vandaag. Of eigenlijk wel. Ik heb natuurlijk goede muziek voor je. Emery komt eraan. En ook, even kijken, En Vogue heb ik nog klaarstaan. Maar eerst hoor je Chloe en Timbaland. Talk dirty to me.

Hoe goed is jouw muziekkennis? Kijk, dat je Don't Let Go gelijk herkent van Unfolk, dat begrijp ik. Maar ik heb zometeen een iconische uithaal klaarstaan van 1 seconde. En of je die ook gaat raden? Ik vind het spannend. Doe even een plasje. Haal wat koffie, strek je benen, want je hebt echt pure concentratie nodig als je dadelijk mee wil spelen met de uithaal. Maar eerst hoor je nog Monica en Outkast. Dit is Gonna Be Fine bij Blend.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Len. Siana.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
2: Ja, Siana is met vakantie, maar ik beuk ook samen met jou die middagdip de deur uit. En hoe doen we dat? Door een spel te spelen. Het spel dat Siana iedere werkdag met je speelt, zo rond 3:15. En dat heet de uithaal, waarbij ik een fragment klaarzet van een iconische uithaal. 1 seconde krijg je van me. En zo weet ik hoe goed jouw muziekkennis is. Want kun jij raden welk nummer je hoorde door dat 1 seconde? Ik denk dat je bijna alle tracks die je op Blend hoort wel kent. En toch heb ik de afgelopen weken met invallen soms gedacht, nou, deze is echt moeilijk. En je blijft me verbazen, want het wordt keer op keer gewoon goed geraden. Maar vandaag heb ik er weer eentje waarvan ik denk, oeh, deze zou best moeilijk kunnen zijn. Dus mijn tip voor jou, leg even neer waar je mee bezig bent en focus je, want die 1 seconde gaat snel en hij komt er nu aan. Dat was hem. Weet jij welke track je hoorde en van wie? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd hoe goed jouw Blend muziekkennis is. Mocht je nou niet weten hoe die heet of van wie die is, zing het dan gewoon, hè? Want je kunt ook voice memo sturen.

Herken jij deze track aan deze ene seconde? Ja, Dio die was heel snel in de NPO Luister app. En die zei natuurlijk, dat is Brown Skin van Beyoncé. Nee, dat is het niet, maar je was zo close, zo close. Degenen die het wel goed hadden en supersnel waren, waren Stephanie en Leila. En natuurlijk ook onze girl Lisa en Darnell, de OG in de NPO Luister app. Die hadden het ook goed geraden. Als je dan denkt, welke is het dan? Natuurlijk India Airy met Brown Skin. Ja, dat is een applausje waard hoor.

Want ik heb een file-update voor je. 19 minuten vertraging op de A16 tussen Breda en Rotterdam. 17 minuten vertraging op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht. En 16 minuten vertraging op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum. Dit waren de drie grootste, het valt allemaal wel mee. Maar als je op de A2 rijdt, let op, er zijn een hoop flitsers. Zowel naar Utrecht, Amsterdam als Eindhoven. Dit is Blend.

0: Bloemen kun je zelf verwachten in de regen. Gelukkig regent het nu niet. En de zonnetjes in huis zijn ook weer binnengelopen, hoor.
1: Hallo.
0: Serginho en Sonja.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het?
2: Ja, we zijn happy. Het is lekker weer.
1: Ja.
2: Is het te warm, Sonja, of is het goed warm?
1: Nu is het nog te doen, maar ik geloof dat het overmorgen weer naar het standje terrarium gaat.
0: Ja, naar het standje heerlijk. Het standje perfect morgen.
2: Dus we zijn happy. We gaan zo meteen 2 uur lang Bridge the Gap doen. Wordt heel gezellig. En soms is het voor sommige mensen iets minder gezellig, want die hebben last van een zomerdepressie.
1: Ja, dat is dus een ding.
0: Echt waar?
1: Echt een ding.
0: Ja. Ik kan me dat niet voorstellen. Iedereen houdt toch van de zomer?
1: Ja,
2: Zou je denken?
1: Ik snap het ergens ook wel.
0: Ja?
1: Ja. Ik vind het sowieso bloed interessant, maar ik snap het ergens wel.
0: Nou, als je nu luistert en denkt, hey, ik ben die persoon met die zomerdepressie, meld je even in de NPO Luister-app. Ja. Wie weet, kun jij Sonja en Serginho uitleggen wat dat is? En dan blijf ik ook luisteren, want ik ben ook heel benieuwd.
3: You ready, Mace?
4: Party people, in the place to be. It's about that time for us to...
3: Yeah.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja.
2: Hey.
1: Goedemiddag. Je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. Het gaat vandaag om de SOS Band met No One's Gonna Love You uit 1994 als de original. Original. En deze werd ook gebruikt door Maxwell voor Ascension. Sampled. It happened the moment when you were revealed. Ja, laat eventjes weten welke van de 2 opties je vandaag wilt horen. En misschien hoor je die dan zometeen terug. Het laten weten kan via de Instagram van NPO Blend door te stemmen in de stories. Of door eventjes een berichtje door te sturen via de NPO Luister app. En wat ik zeg, misschien hoor je hem zo terug.

0: Time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginho en Howard.
1: Nee, niet Howard, maar Sonja.
2: Wat is dat nou ineens?
1: Ja, het is nog een weekje met Sonja.

0: Street. Dit is Bridge the Gap.
1: Goedemiddag, het is 28 juli, dinsdag 28 juli om precies te zijn. En je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Sonja.
2: Hey.
1: Hoe is die, Sonny?
2: Ja, lekker met jou.
1: Ja, we zijn er weer.
2: Ja, ik kom weer even dat gat brug aan.
1: Samen. Nog één keertje.
2: Ja, en dan pas weer ergens in september, hoor. Dan heb ik wel weer even die break nodig.
1: Gezellig altijd wel, hoor. Ja, Howard die stuurde me gisteren een berichtje dat hij er maandag dus weer is.
2: Mm.
1: En als het goed is, komt hij zondag weer aan.
2: Mm-hmm.
1: Dus hij is nu nog eventjes aan het genieten op Curaçao.
2: Hij heeft gelijk.
1: En dan stuurt hij af en toe van die vervelende foto's door van hoe zwaar hij het daar heeft.
2: Oh, ik ben zo jaloers. Ik zou best even met hem willen ruilen.
1: Ja, dat gevoel ken ik wel inderdaad, ja. Maar Howie, geniet er nog even van.
2: En, ja, man.
1: Zorg ervoor dat je er volgende week weer fris en fruitig bij bent.
2: Yes.
1: En over volgende week gesproken. Volgende week dinsdag is hiphopjarig.
2: Mm-hmm.
1: En daarom draaien wij vanaf 8 uur in de ochtend de top 153 met de meest iconische hiphop tracks. En de vraag aan jou is, heb jij suggesties? Ja, ga dan naar nploblend.nl en geef ze alsjeblieft door. Want met jouw suggesties kunnen we natuurlijk de beste lijst samenstellen. Dus laat eventjes weten welke tracks er volgens jou in die top 153 met de meest iconische hiphop tracks thuis horen.
2: Ik ben gewoon ook even gechoqueerd.
1: Hoezo?
2: Nou, omdat voor mijn gevoel was het helemaal niet zo snel al 11 augustus.
1: Ja, zo snel gaat het. Jij bent nog ergens
2: in mei of zo.
1: Oh, ik dacht dat je zou zeggen oud en nieuw.
2: Nou nee, dat is wel heel ver. Maar oprecht, ik dacht, volgens mij maak je een foutje. Maar nee, het is gewoon al bijna.
1: Het gaat echt heel snel, snel. Zometeen komt de muziek aan van Mariah Carey, Jadakiss en Styles P met de remix van We Belong Together. Ik moet zeggen, ik vind het origineel lekkerder.
2: Mm.
1: De remix is toch iets minder vibey. Maar,
2: behalve bij die met Basta.
1: Ja, vind je die nice?
2: Ja.
1: Oké, misschien moeten we die dan draaien.
2: Ja, doe dat maar.
1: Even omgooien. Bruno Mars komt er ook aan met On My Soul. Beyoncé en Sean Paul hoor je zometeen met Baby Boy. En we spelen uiteraard de nieuwsquiz. Maar eerst muziek van Usher. Dit is You Make Me.

0: Sonja, we moeten in de eerste 10 minuten van de show... Even kijken, eerste 10 minuten, eerste 20 minuten van de show... moeten we wel iets rectificeren.
1: Oh shit.
0: Ik zei net, volgende week is hiphopjarig. Maar het is over een anderhalve week.
1: Oh ja.
0: Dus niet volgende week, dinsdag, maar die dinsdag daarop.
1: En ik ging dat nog doodleuk zitten bevestigen.
0: We waren gewoon even in de war.
1: Ja, we moesten even inkomen.
0: Snap
1: ook,
0: je?
1: Hè? Dat heb je soms.
0: Maar we moeten nu wel de nieuwsquiz spelen.
1: Ja, nou, dat wordt bijzonder.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: En of dat bijzonder wordt, elke dag worden wij getest op onze dagelijkse actualiteitenkennis. En degene die dat doet, dat is de producer en quizmaster van de show, Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Daniel.
3: Goedemiddag. Het wordt een hele bijzondere quiz.
0: Oh.
3: Maar ik ga allereerst even het boetekleed aantrekken. Want ik was degene die het een beetje krom in het draaiboek had gezet.
1: Oh, dat
3: waardoor jullie dachten.
1: Van,
3: ja. Ja, nee, maar dat eerlijk is eerlijk.
0: Je bent een real one voor deze.
3: Goed, maar de quiz, die heb ik dubbel gecheckt. De feiten daarvan heb ik ook dubbel gecheckt. Wat ik nog niet dubbel heb gecheckt is. Voor welke plaat gaan jullie strijden? Want jullie krijgen 3 vragen krijgen jullie voor de kind die het een beetje krom in het draaiboek had gezet.
1: Oh, dat
3: waardoor jullie dachten.
1: Ja,
3: nee, maar dat eerlijk is eerlijk.
0: Je bent een real one voor deze.
3: Goed, maar de quiz, die heb ik dubbel gecheckt. De feiten daarvan heb ik ook dubbel gecheckt. Wat ik nog niet dubbel heb gecheckt is. Voor welke plaat gaan jullie strijden? Want jullie krijgen 3 vragen krijgen jullie voor de kiezer. Degene die

0: op een refrein, ja, dat vind ik altijd moeilijk.
1: I know I can be what I wanna be. Het mag ook een andere zijn vandaag.
0: Nee, nee, nee, nee, nee. Als jij hiervoor wil gaan, dan gaan we gewoon hiervoor. Maar dan zorg ik wel dat je verliest. Serginho, voor welke track ga jij?
2: Victoria Monet met Do You Like It.
1: Oeh.
0: Oké, okay, dat is een vibe. Gaan we dus naar vraag 1 van de nieuwsquiz. De rijke ondernemer Brian Johnson, ik weet niet of jullie die kennen.
1: Nee.
0: Die had een Netflix-documentaire Don't Die. Daar doet hij alles eraan om niet dood te gaan dus.
1: Goed advies.
0: Nou ja, kijk, hij wil voor altijd leven.
1: Oh.
0: Dat is een beetje het lijpen van hem. Mm. De afgelopen dagen was er heel veel ophef rondom een statement van hem. Wat was dat statement? Is dat A, hij stelt een alien te zijn die al miljoenen oud is. B, hij zegt zichzelf gekloond te hebben om zo nieuwe organen te oogsten voor zichzelf. Ja, dus dan heb je gewoon een soort van kweekbaby en dan, nou goed. Of C, hij is tot de conclusie gekomen dat het leven juist zo mooi is omdat het niet voor altijd is.
2: Sonja.
0: Oeh, Sonja was toch wel sneller, hè?
1: A.
0: Weet je het zeker?
1: Ja.
0: Ja? Dat is helemaal fout. Serginho.
2: C.
0: Ook helemaal fout.
1: B.
0: Het antwoord is oprecht B.
2: Oh, damn.
0: Deze man is zo eng inderdaad dat hij dus zegt dat hij een baby heeft gekloond. Om dus als hij later volgroeid is dan de organen te kunnen gebruiken.
1: Maar het zal wel weer een hele domme vraag zijn, hè?
0: Ja.
1: Maar die baby die is toch nooit op tijd volwassen?
0: Nee, ja, nee, ja, goed. Ja, ik
1: vind het heel verwarrend.
0: Ik stuur je door naar zijn manager. Ja, dan kan je even wat vragen stellen. Maar goed.
1: Ik heb zoveel vragen.
0: Daar was dus in ieder geval de ophef
1: over. Hij was in ieder geval niet goed.
0: Nee.
1: Nee.
0: In veel landen, dit is dan vraag 2, is het al normaal hondeneigenaren die met een poepzakje achter het huisdier aanlopen om de shit op te ruimen.
1: Uh-huh.
0: Het Zwitserse dorpje Chiasso, ik hoop dat ik het goed uitspreek, dat gaat nog een stap verder tegen de overlast van hondenuitwerpselen. Maar hoe doen ze dat? A, je hond mag alleen nog maar naar speciale wc's in, naar het toilet. Dat zijn een soort van openbare toiletten in parken. B, ze moeten een luier om als ze naar buiten gaan. Of C, de eigenaar moet de urine van een plassende hond meteen wegspoelen met wat water.
2: Serginho. C.
0: Dat is helemaal goed. Ja. Dat is antwoord C inderdaad. Ja. Dus je moet, als je daar je hond uit gaat laten, moet je en een poepzakje meenemen en een bidon met water. En anders krijg je €500 boete.
2: What? En terecht.
1: Holy mo, dat is zo'n hoop geld.
0: Ja, goed. Inderdaad, we hadden het net al over de hiphop 153-lijst. 11 augustus gaan we die dan uitzenden natuurlijk op de verjaardag van hiphop.
1: Uh-huh.
0: Tot die tijd hebben we dus ook elke quizdag hebben we een hiphop feitje of een hiphop vraag. Die gaat vandaag over All Dirty Bastard. Ik hoop dat jullie daarmee bekend zijn.
2: ODB.
0: Ja, heb jij hem ook geïnterviewd?
1: Jazeker.
0: Ja? Dat moet toch echt een hoogtepunt in je leven zijn.
1: Zal ik straks even wat over vertellen?
0: Heel graag, heel graag. Goed, hij was in het nieuws deze week. ODB, All Dirty Bastard. Hij overleed in 2004 veel te vroeg op 36-jarige leeftijd. Maar hij kreeg dit weekend kreeg hij in Brooklyn zijn eigen straat.
1: De ODB Street.
0: Nou, dat is inderdaad de vraag. Welke naam heeft de straat gekregen?
1: Oh.
0: Is dat A, de ODB Jones Way? Is dat B, All Dirty Lane? Of C, Shimmy Shimmy Street?
2: Serginho. A.
0: Dat is ook weer helemaal goed. Ja, het is de ODB Jones Way is het geworden.
2: Nou, mooi.
0: Dat betekent dat Serginho heeft gewonnen.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Hartstikke bedankt.
1: Het was ook wel weer een keer tijd, hè?
2: Jullie hadden geen vertrouwen in me.
0: En ik heb extra domme nieuwtjes gebruikt.

0: Michael Jackson volgens Sonja. Bruno Mars met Oh My Soul.
1: Yep, and I say that with my chest.
0: Werd het ontvangen als een hot take?
1: Ja, toch wel. Maar heel veel mensen waren het met me eens.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Oké, ik dacht wel even van, dat is wel echt een behoorlijke vergelijking.
1: Ja, kijk, eigenlijk, je kunt mensen natuurlijk sowieso niet met elkaar vergelijken. Maar ja, nadat ik bij die show geweest ben, denk ik wel, ja.
0: Nou ja, mocht je zitten luisteren en denken, die Sonja is niet goed bij de hoofd. Ja, dan mag je dat altijd laten weten via de NPO Luister hebt natuurlijk. Yep. Hey, het is zomer en het is een tijd van terrasjes, festivals en chillen op het strand. Allemaal leuke dingen om te doen, maar of toch niet. Want er zijn namelijk ook mensen die juist heel neerslachtig worden van het mooie weer. Ja. Sterker nog, 1 op de 1000 mensen heeft dat. En dat heet dus een zomerdepressie.
1: Ja.
0: Ja, hoe kun je dat nou tegengaan en hoe ontstaat zoiets? Ja, ik denk dat we dat het beste aan psycholoog Nesla kunnen vragen. Nesla, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, we zaten er net over te praten, hè, de zomerdepressie. En we kwamen er eigenlijk op uit van, hoe kun je nou depressief raken van mooi weer?
1: Ja.
2: Ja, het is bijna ongelooflijk, maar toch zijn er heel veel mensen die er veel last van hebben. Ik moet wel zeggen dat ik als psycholoog vaak liever de term zomerdip gebruik. Omdat een depressie houdt vaak toch wel wat langer aan dan wat je ziet dat deze mensen in de zomer ervaren. Maar een van de grote boosdoeners is dat in de zomer heel veel dingen anders zijn. Denk aan een ander ritme, mensen waar je om geeft of die belangrijk voor je zijn, die ver weg zijn. En veel mensen zijn nou eenmaal gewoontedieren. En die zomer die haalt je uit je vaste gewoontes.
0: Dat is inderdaad voor sommige mensen best wel vervelend, kan ik me voorstellen, ja. En ik denk ook dat je soms misschien eenzaam bent en andere mensen heel veel leuke dingen ziet doen, dat misschien ook voor de dip kan zorgen.
1: Ja,
2: dat zie je ook bij heel veel mensen. Kijk, de fear of missing out, die kennen we allemaal natuurlijk wel. Maar die is een heel stuk sterker in de zomer, wanneer je op social media mensen verre reizen ziet maken, festivals ziet bezoeken. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Hè. Er zijn mensen die bijvoorbeeld niet die sociale contacten hebben of niet die financiële middelen. Dan kan dat heel confronterend zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar er zijn er ook eenmaal mensen die daar gewoon niet zo heel veel zin in hebben, maar die wel die druk voelen om dat soort dingen te doen, om erbij te horen.
1: Ja, interessant.
0: Ja, ik ken wel de winterdepressie, hè?
1: Ja.
0: En dit noemen we dan zomerdip. Mm-hmm. Maar wat zijn de 2 verschillen tussen een winterdepressie en een zomerdip? Wat zijn daar de grootste verschillen in?
2: Ja, kijk, bij een winterdepressie weten we dat die heel erg samenhangt met de hoeveelheid licht die mensen krijgen.
0: Ja.
2: Licht is een natuurlijk antidepressivum en in de winter zijn mensen veel binnen en is er natuurlijk minder daglicht waar mensen mee in contact komen. En in de zomer ligt het dus meer aan de situaties waar mensen mee te maken hebben, waardoor ze zich minder fijn voelen. En je ziet dat de uitwerking van de depressieve klachten, dus waar ze mensen daadwerkelijk last van hebben, in de winter ook net wat anders is. Dus in de winter zien we dat mensen juist meer gaan slapen, meer behoefte hebben aan eten, vaak ook meer behoefte hebben aan vet eten.
1: Mm-hmm.
2: En dat zie je net in die zomer bij de mensen die zo'n zomerdip of zomerdepressie hebben, net weer wat minder.
1: Mm, I see, oké. Okay. Yeah. En is dat dan iets wat van nu is, vraag ik me af? Of is dat al langer iets wat bestaat? Want ik ben inderdaad ook alleen maar bekend met de winterdepressie.
2: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Wat we wel weten van die winterdepressie, omdat het echt met dat daglicht te maken heeft, is dat dat wel iets is wat van alle tijden bekend is. We weten ook dat er bepaalde landen zijn waar het dus überhaupt niet zo voorkomt. Hè. Denk aan landen waar gedurende het jaar minder verschil is in seizoenen. En dat is natuurlijk in die zomer ook wel zo. Hè. Kijk, wij leven in Nederland echt in een hele seizoensgebonden maatschappij.
1: Ja.
2: Dus daar hangt het ook wel mee samen. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over die social media druk, die vakantiedruk, ja, dat is wel echt iets nieuws van deze tijd. Maar dat er nou eenmaal mensen zijn die niet zo houden van vakantie en dat ritme zo verandert, dat is wel iets wat we van alle tijden wel kennen.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, ik denk dat ik hier wel iets mee opgeschoten ben.
1: Ja, ik begrijp het niet ook. In de eerste instantie dacht ik, zou het misschien te maken hebben met dat mensen tegenwoordig natuurlijk vaak een beetje minder geld te besteden hebben.
0: Ja.
1: Maar het gaat dus eigenlijk gewoon veel dieper dan dat.
0: Ja, precies.
1: Ja, interesting.
0: Nesla, je deelt ook veel psychologische tips en onderwerpen op social media. Waar kunnen de luisteraars dit terugvinden?
2: Nou, dat is heel simpel. Eigenlijk op alle social media kanalen onder Psycholoog Nesla. Het enige waar je altijd op moet letten is dat je mijn naam Nesla, N-A-J-L-A, schrijft. Dus net iets anders dan je hem uitspreekt.
1: Prachtig.
0: Psycholoog Nesla, hartstikke bedankt voor je tijd. En ik moet eerlijk zeggen, je hebt er toch wel iets bijgebracht waarvan ik misschien iets te mild dacht. Mm-hmm. Dus dat is altijd leuk. En mochten we in de toekomst nog meer willen weten, kunnen we je dan weer bellen?
2: Uiteraard, lijkt me heel gezellig.
0: Mooi, maak er een mooie dag van. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: 53 van de meest iconische hip-hop tracks eraan zitten komen, zit ik meteen te denken, zou ik The Roots niet in mijn lijstje moeten zetten?
1: Ik ben hem aan het maken, bij mij staat hij er niet in.
0: Oké, dan moet er misschien toch iemand zijn die denkt, hey, ja, die hoort erin thuis.
1: Ja, zeker als je fan bent.
0: Dan ga ik die persoon zijn.
1: Ja?
0: Ja, na die show op North Sea ben ik nog meer fan geworden.
1: Dat snap ik wel.
0: En dat was echt geweldig.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat was echt geweldig. Dus ja, ik moet nog eventjes aan mijn lijstje werken, maar The Roots... potentieel.
1: Ja.
0: Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. Ik heb je eerder al twee fragmenten laten horen van twee tracks waarin goed jatwerk heeft plaatsgevonden. En het gaat vandaag om de SOS-band met No One's Gonna Love You als het origineel uit 1984. En mocht je vergeten zijn hoe dat ook alweer klinkt, nou zo.

0: Nu ben ik wel benieuwd, Sonja. Waar heb jij op gestemd vandaag?
1: Heel duidelijk voor mij deze.
0: Ja?
1: Ja, Maxwell.
0: Oké.
1: Ik ben echt groot fan van Maxwell.
0: En het origineel, wat vind je daar dan van?
1: Absoluut leuk. En een vibe. Sowieso 1984 is gewoon een hele leuke tijd. En het is ook echt zo'n 80's nummer.
0: Ja.
1: Maar ik ga hardcore voor Maxwell.
0: Oké.
1: Ja.
0: Laten we kijken wat de luisteraar wilt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste uiteindelijk. Op de SOS-band met No One's Gonna Love You hebben onder andere Marciano, Dean en Esma gestemd. Maar Ilham, Lenny en Enes, Sietje en Ivan die stemden voor Maxwell.
1: Mm-hmm.
0: Oké, wat is de eindstand? De meeste stemmen zijn gegaan met 82% naar Maxwell.
1: Yes.
0: Ascension.
1: Lekker.
0: We gaan er naar luisteren. Dankjewel voor het stemmen. En vergeet naast het stemmen ook niet je favoriete tracks door te geven via nploblend.nl voor de top 153 meest iconische hip-hop tunes aller tijden.

0: Khalid met Location. Ik ben een keer naar een show van hem geweest in de AFAS Live. En daar ging ik heen omdat ik destijds voor een bedrijf werkte dat samenwerkte met AFAS. Dus wij konden naar elke show gratis gaan.
1: Dat is wel echt heel tof.
0: Dat was heel nice die tijd, want ik ben echt naar heel veel shows geweest. En nou ja, ik dacht leuk, ik ga daarheen. Donkere guy, maakt een beetje R&B muziek. Het zal wel een geweldige show worden. Ik kende ook alleen dit nummer nog van hem in die tijd. Kom ik daar aan, ben ik de enige black guy in de zaal.
1: Dat had ik niet verwacht.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar wat was dan een beetje het gemiddelde publiek?
0: Nou, een beetje gemiddeld. Ik zal zeggen tussen de 30 en 50. Gewoon overgrotendeels.
1: Overwegend
0: wit.
1: Wat grappig.
0: Dat was wel grappig. Maar toen hij eenmaal zijn tracks begon te doen, toen snapte ik het ook wel.
1: Ja?
0: Want als dit is wat je van hem kent, nou, dit is dan hetgene wat het meest in de buurt van R&B ligt. En de rest gaat toch wel iets verder daar vandaan.
1: Wat meer wat?
0: Hoe zou ik dat zeggen? Ik weet ook niet waar ik het echt mee kan vergelijken snel, omdat ik niet heel veel naar dat soort muziek luister. Maar anders.
1: In ieder geval niet meer R&B-achtig.
0: Nee.
1: Oké, wat grappig.
0: Dat was
1: nee,
0: echt
1: had
0: grappig,
1: ik nooit gedacht.
0: Maar wel gewoon een gezellige avond gaat verder, hoor.
1: Zo
0: dus,
1: zie je maar.
0: Dat was wel leuk. Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We gaan zometeen natuurlijk weer een request doen. En we zijn op zoek naar een bepaalde track, hè Sonja?
1: Ja.
0: Welk thema?
1: Ik weet het niet meer.
0: We hebben het er net over gehad.
1: Dat klopt, jij had hem verzonnen en ik weet nog dat ik hem heel leuk vond. Wacht, het was iets... Oh ja, welke track haalt je direct uit je zomerdip?
0: Ja, precies.
1: Ik ben er weer.
0: Dat is hem inderdaad. Ja. Dus welke track is echt een medicijn tegen een zomerdip?
1: Ja, vond ik een heel leuk thema.
0: Ja, laat het eventjes weten door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen via de NPO Luister app. En misschien draaien we die track wel zometeen, want er zullen vast mensen zijn die luisteren met een zomerdip.
1: Ja.
0: En die kunnen we dan dus helpen. Hoe mooi zou dat zijn?
1: Dat is super tof. Ik weet het mijne al. Ga ik straks verklappen.
0: Precies. Dus laat het eventjes weten. En dat hebben we dus verzonnen omdat we belden met psycholoog Nesla over zomerdips en depressie.
1: Yes.
0: Dus laat het weten. En we gaan het zo meteen ook nog hebben over de top 153. Want we bellen met een legende uit Nederlandse hiphop, kunnen we wel zeggen. En die gaat ons vertellen wanneer een track hiphop is.
1: Ja, want dat vind ik best een moeilijk ding.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat zo meteen. Tot zo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep 30 graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginho en Sonja.
0: Ja, inderdaad. Vergeet even niet je tracks door te geven voor de top 153 via nploblend.nl. Lefils komt eraan met Excited. Maar eerst heb ik Janae voor je met Hey Mr. DJ. Sonja, you good?
1: Ja, man.
0: Let's go.

0: Excited van La Fils. Volgens mij ook afkomstig van Rotterdamse bodem.
1: Rotterdam.
0: Ja, dat is lekker. Een stadsgenoot van je son.
1: Lekker.
0: Of tenminste stadsgenoot, ex-stadsgenoot.
1: Ja, ik blijf altijd een Rotterdammer.
0: Ja, is dat zo?
1: Natuurlijk, waar ik ook woon.
0: Waarom ben je zo trots op Rotterdam?
1: Omdat ik Rotterdammer ben.
0: Ja, maar wat is dat dan precies?
1: Zal ik het je uitleggen?
0: Ja.
1: Heel simpel. Ik zou geen andere stad noemen, dan word ik weer gecanceld. Maar als je in een andere stad op iemand zijn tenen gaat staan, heb je kans dat je een mes op je keel krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Doe je dat in Rotterdam, over het algemeen, hè?
0: Dan word je geschoten.
1: Heb je een gesprek... Nee, dan heb je gesprekken over het leven.
0: Oké. Okay. Maar is dat de Rotterdam van 2026 nog steeds? Of is dat een mooie herinnering?
1: Dat hoop ik. Nee, maar dat is toch gewoon de plek waar je geboren bent. Daar heb je altijd natuurlijk gewoon mooie herinneringen aan.
0: Dat is
1: ook
0: zo.
1: En ik ben eigenlijk alleen maar weggegaan omdat ik het zat was om 3 uur in de file te staan, heen en terug.
0: Naar werk en dat soort dingen.
1: Ja, niet te doen.
0: Nee, dat snap ik wel. Nee, wat je zegt, iedereen is sowieso vaak wel trots op de plek waar ze vandaan komen. En ik ben altijd wel benieuwd waar het hem dan in zit. En voor jou is dat dus...
1: De mensen. Ja, ik vind
0: leuk.
1: De mensen leuk. Ze zijn zo lekker nuchter.
0: Ja, ik vind Rotterdam vaak ook wel een vibe, moet ik zeggen, hoor. Ja. Het is altijd wel gezellig als ik daar ben. Dus goede dingen. Hey, een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja. En we gaan door tot 6 uur. Zometeen hebben wij een open spot in de playlist. En voor die open spot zijn wij op zoek naar een track die je als medicijn zou voorschrijven aan iemand die in een zomerdip zit.
1: Ja, leuk.
0: Dus heb jij de track waarvan je denkt, hey, deze track brengt jou meteen op goede energie, goede vibes. Ja, dan stuur dat dan eventjes door via de NPO Luister app. Of in een berichtje of een voice memo in de NPO Luister app inderdaad. Ja. En misschien draaien we die dan zo meteen. Ook gaan we straks bellen met een rapper die wel gezien wordt als een legende in Nederlandse hiphop. Ik zou hem daar ook zeker wel neerzetten.
1: Mm.
0: En die gaat ons straks vertellen wat hij als hiphop track beschouwt.
1: Ja.
0: Wij waren namelijk een beetje aan het discussiëren de afgelopen dagen over wat nou precies een hiphop track is en wanneer het geen hiphop is.
1: Ja. Waar ligt die grens?
0: Ja, precies. En we hadden als voorbeeld dan No Diggity van Blackstreet.
1: Ja.
0: Waar natuurlijk een rap verse op zit. En daarom zie je op Wikipedia ook staan dat het genre hiphop en R&B is.
1: Ja.
0: Maar wij zijn van mening dat het eigenlijk alleen R&B is.
1: Ja, ja.
0: Maar wat zijn nou die kaders? Nou ja, we gaan het zo meteen horen. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air, die draaien we zo meteen met Ring My Bell.
1: Is dat hip-hop?
0: Sowieso. dat is 100% hip-hop.
1: Lekker.
0: Ik denk dat het wel een onderschat duo is in 100%.
1: Hip-hop. 100%.
0: Dat is 100% zo. Dat
1: Eens.
0: Komt ook wel door de serie, denk ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Waardoor ze iets minder serieus genomen werden.
1: Tuurlijk.
0: Maar 100% hip-hop. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Je hoort het zo meteen met Ring My Bell. Maar eerst Michael Jackson. Stranger in Moscow.
1: Dat is geen hip-hop.

0: Jesse Jeff en The Fresh Prince, a.k.a. Will Smith met Ring My Bell. Hey, over een anderhalve week is hiphop alweer 53 jaar oud.
1: Ja.
0: Naar aanleiding hiervan hoor jij vanaf 8 uur 's ochtends de 153 meest iconische hiphop tracks op dinsdag 3 augustus. Of nee, niet 3 augustus, 11 augustus.
1: Juist.
0: Ik raak gewoon weer in de war.
1: Het is ook een beetje verwarrend ja. Allemaal.
0: 11 augustus. Ja. Naar aanleiding hiervan Sonja, stelde jij de vraag, wat is hiphop nou precies?
1: Ja.
0: En wanneer is een track hiphop en wanneer niet?
1: Kijk, we weten dat het een genre is.
0: Ja.
1: En je weet ook wel ongeveer, maar waar ligt de grens, weet je wel?
0: Ja.
1: En daar zijn best nog wel eens discussies over.
0: Ja, 100%. Het is ook heel lastig, want
1: ja.
0: Ja, je hebt heel veel tracks waar dan het refrein gezongen is.
1: Ja.
0: De verses zijn rap. Is het dan hip-hop? Is het R&B?
1: Ja.
0: Ja, soms weet je gewoon niet waar je het dan moet categoriseren.
1: Exact.
0: Maar wat ik wel weet is dat er ooit de term urban tot leven geroepen is.
1: Dat is een soort verzamelplek voor alles wat je niet kan definiëren waarschijnlijk.
0: Precies.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En daar zijn dus ook weer heel veel discussies over. Van ja, wat is urban nou? Wat is dat nou voor term? En wat is dat nou voor genre? Dat is een beetje disrespect naar de muziek.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, ja. KRS-One zegt vaak, rap is something you do, hip-hop is something you live.
1: Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Maar dan nog, als ik luister naar bijvoorbeeld inderdaad een Blackstreet, No Diggity.
0: Ja, waar we het net over hadden inderdaad.
1: Dan heb ik met dit nog steeds niet een antwoord. Snap je?
0: Snap ik.
1: Dus ik vind het een hele lastige.
0: Ja, het is... Het ligt zo dicht bij elkaar, want hip-hop is niet alleen maar rap.
1: Ja.
0: Sampling is ook hip-hop.
1: Ja.
0: Dus als een track een sample bevat op een hip-hop manier, dan is het ook een soort van hip-hop.
1: Ja. Dan, maar bijvoorbeeld een echte hip-hop beat, zoals bijvoorbeeld Mary J. Blige.
0: Ja.
1: Maar het wordt alleen maar gezongen door Mary J. Blige. Is het dan hip-hop? Of wordt het dan toch R&B omdat de zang? Snap je mijn punt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus ik hoop hier wat van te leren vandaag.
0: Ja, het is inderdaad heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: En zometeen gaan we natuurlijk bellen met... ik mag zijn naam denk ik wel zeggen, toch? We kunnen het alvast verklappen. We bellen zometeen met Tim Beumers.
1: Ja, tof.
0: En die gaat ons zijn meest iconische hip-hop tunes doorgeven voor de lijst.
1: Ja.
0: Maar hij gaat ons ook antwoord geven op de vraag, wanneer is een track hip-hop volgens jou?
1: Ik ben benieuwd naar zijn visie.
0: Inderdaad, wat hij zometeen gaat zeggen.
1: Mm.
0: Ja, we komen erachter na muziek van Kelly Rowland, die je hoort met Complicated. Maar eerst heb ik de track die jij graag wilde horen voor de nieuwsquiz.
1: Ja.
0: En dat is

0: Kelly Rowland, Method Man, Plies, Complicated. Dinsdag 11 augustus is het de verjaardag van hiphop, Sonja.
1: Yippie.
0: De cultuur wordt dan 53 jaar oud. En dat vieren wij bij Blend met de 153 meest iconische hiphop tracks achter elkaar. En wat moet er volgens jou zeker weten in de lijst komen?
1: Dat is de vraag.
0: Ja, dat is de vraag die we deze week aan iedereen blijven stellen. En je kunt jouw suggesties dus doorgeven via nploblend.nl. En we bellen ook even rond als je reageert in de NPO Luister-app. Dus dan willen we van jou weten welke tracks moeten er in de lijst. Vandaag aan de telefoon Tim Beumers. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo Tim.
0: Hey Tim.
2: Hallo.
0: Allereerst de vraag over een gesprek dat we net hadden. Wanneer is een track hip-hop volgens jou?
2: Ik denk dat over het algemeen aan de beat ligt en er wordt meestal wel opgerapt. Maar het is toch lastig, want hip-hop bestaat nu zo lang dat hetzelfde wanneer is iets rock of wanneer is iets house.
1: Ja, precies.
2: Ja, weet je.
0: Ja, het is altijd lastig. We hadden het net over Blackstreet met No Diggity. Dat wordt dan op Wikipedia aangegeven als R&B hip-hop. Maar wij zijn van mening dat het gewoon R&B is.
1: Ja.
2: Maar het is wel de hip-hop kant van R&B. Ja? Ik vind R&B, je hebt twee soorten. Je hebt zeg maar mensen die zingen op hip-hop beats en mensen die zingen op R&B beats. Maar je hebt ook mensen die rappen op R&B beats en dan vind ik het ook niet leuk.
1: Dat is nog verwarrender.
2: Ja.
1: Nou, snap ik het helemaal niet meer, Tim.
2: Ik vind het meer hip-hop dan, zeg maar, als je de beat aan zou zetten, zou ik denken, dat is een hip-hop track. En als we dan gaan zingen, denk ik, oké, het is blijkbaar R&B.
1: Maar hoe noem je dan bijvoorbeeld inderdaad een hip-hop track waar Mary J. Blige overheen zingt? En als iemand vraagt, wat is dit voor genre?
2: Dan is het voor mijn hart hip-hop en mijn hersens zijn in de war.
1: Heel mooi antwoord.
0: Ja. Precies dat, ja. Het blijft ingewikkeld. Maar er is ooit een term urban in leven geroepen.
1: Yep.
2: Oh ja, ja, super marketable. Ja. Daar waren de advertentiemerkenbureaus heel blij mee.
0: Ja. Hey Tim, wat betekent hip-hop voor jou?
2: Ik denk dat ik een heel groot deel van mijn leven en waar ik nu sta te danken heb aan die cultuur, omdat ik daar onderdeel van mocht zijn.
1: Ja.
2: Dus ik ben het dankbaar.
0: Dat betekent het voor jou dus?
2: Ja.
0: In een notendop.
2: Ja.
0: Wat is jouw meest of mooiste, bijzondere herinnering bij een track of gebeurtenis in hip-hop?
2: Ik was vroeger, toen ik jong was, luisterde skateboarding en was ik altijd heel druk. Dat laatste is nog steeds hetzelfde. Maar ik luisterde altijd muziek wat heel erg aansloot bij hoge energie dingen. Dus in 1994 was er heel veel G-funk en zo en dat vond ik allemaal niet leuk. Ik snapte wel dat mensen het goed vonden, maar dat was niet voor mij.
0: Yeah.
2: En toen was ik op Metropolis in het Zuiderpark in Rotterdam. En die hadden op één festival hadden ze de Offspring punk rock band, The Prodigy op het hoofdpodium. En in een klein tentje achteraf hadden ze Wu-Tang Clan. En daar had ik nog nooit van gehoord. En dat tentje was niet vol. En er kwamen iets van 15 man op het podium met maskers en ninja zwaarden en weet ik het allemaal. En dat ging helemaal los. En toen dacht ik, wat is dit? En eigenlijk, toen ben ik, daarvoor luisterde ik al heel veel hip-hop. En toen is G-funk en zo ben ik meer naar punkrock en andere dingen. En toen zag ik dat en toen dacht ik, oké, ik ga weer heel veel hip-hop luisteren. En dat is eigenlijk daarna nooit meer gestopt. Dus dat was voor mij echt een heel erg indrukwekkend en indrukhebbend moment.
1: Snap ik. Hartstikke tof.
2: En vooral als je nu denkt van, als er nou nog een festival zou zijn waar Wu-Tang Clan en The Prodigy en zo, dat komt toen gewoon op een gratis openluchtfestival in een park.
1: Ja, en dat was ook nog gratis ook.
2: Ja, dat was top.
0: Dat
2: was ook een beetje druk.
1: Ja. Hey, en Tim, wij hebben natuurlijk 11 augustus die top 153, hè?
2: Ja.
1: Je snapt dat ik natuurlijk ook van jou wil weten, welke drie tracks mogen daar absoluut niet in ontbreken?
2: Nou, ik had dus drie tracks verstuurd en net onderweg van boodschappen toen terug naar huis heb ik me weer bedacht. Dus dat is altijd fijn om drie tracks te moeten plaatsen. Maar ik zou in ieder geval Sean Price met Heartburn, want die heeft heel veel invloed op mij gehad. Dan 50 and The Game met Hate It or Love It. En Mobb Deep, Win or Lose.
1: En kun je uit die drie er eentje kiezen die voor jou nummer één zou zijn? Of loopt het een beetje door elkaar heen?
2: Dat hangt echt van het moment af. Deze zijn alle drie net zo verwisselbaar. Ik heb één lijstje zeg maar op mijn Spotify met nummers dat als ik vreemd in een onbekende situatie die aankomen, dat ik gelijk ja roep naar één tel. En deze drie staan er allemaal in.
1: Nice. Lekker lijstje.
0: Ja. Lekker lijstje,
1: Tim.
2: Lekker hoor.
0: Tim, ik ga hem draaien. Mobb Deep met Win or Lose. Ik denk dat een mooie is om mee af te sluiten.
1: Lekker.
0: We willen je sowieso bedanken voor je tijd. En hopelijk ga je luisteren naar de top 153 natuurlijk. Hè, op 11 augustus.
2: Hij staat aan. Is goed.
0: Oké, thank you Tim. Ja. Doei. Ciao.
1: Bye. Yo.

0: Ik moet zeggen, deze track zou ook wel goed zijn om uit de zomerdip te komen.
1: Weet je dat ik dat net wilde zeggen? We zitten hier, hè, wij zo, op één lijn helemaal.
0: Great minds think alike.
1: Geloven.
0: Twista en Anthony Hamilton met Sunshine hoorde je. Lekker. En ik werd er wel vrolijk van, moet ik zeggen. Maar we waren dus op zoek naar zo'n track. En we hebben daar een open spot voor in de playlist. En er zijn echt wel wat reacties binnengekomen, zo.
1: Ja, heel verschillend ook.
0: Ja, zal ik anders gewoon... Weet je wat we moeten doen?
1: Nou?
0: Ik ga ze allemaal opnoemen.
1: Ja?
0: En jij zegt stop wanneer je denkt dat dat de track is die we gaan draaien.
1: Oh, oké, leuk.
0: Dat mag jij bepalen.
1: Ja, is goed.
0: Oké, dan gaan we naar even kijken. Dan ga ik eventjes die kant op. Dan gaan we kijken naar Natasha. Die zegt ketchup met pam pam.
1: Oké.
0: Nee, dus Raoul zegt de SOS-band met Just The Way You Like It.
1: Mm-hmm.
0: Dan hebben we Latoya, die zegt Jill Scott, Golden.
1: Oeh.
0: Nee, niet. Nog niet, oké, dan gaan we door. Ashwin, N.E.R.D. met Rockstar.
1: Ook lekker.
0: Melissa, Mariah Carey met Honey. Kevin zegt DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Summertime.
1: Ook lekker, maar die hebben we al gehad vandaag.
0: Oké, zit wat in. Dan hebben we Samantha, die zegt Flowetry met Sunshine.
1: Oeh, ik voel dat die gaat komen.
0: En dan hebben we Marlon. Aha. En die zegt, oh, daar hebben we het net over gehad. Blackstreet en Dr. Dre met No Diggity.
1: Ja, stop, dan gaan we die doen. We hebben het al 10 keer over gehad vandaag.
0: Ja, is dat dan ook de keuze?
1: Ja, maar dan vind ik wel dat we moeten aankondigen hoe die dan in welke categorie die dan nou uiteindelijk hoort. Na hoe lang we het over hebben gehad, hoe gaan we dit noemen? Is het hip-hop, is het R&B, is het R&B hip-hop? Wat doen we?
0: R&B hop.
1: Oh, een nieuw genre. Damn. I like it.
0: Ja, R&B hop gaan we doen.
1: R&B hop.
0: Blackstreet en Dr. Dre, No Diggity, de nieuwe R&B hop track. De allereerste uit de geschiedenis ook.
1: Kinda works.
0: Komt-ie.

0: Lucky Day, Hurricane. En een hele goede middag nog steeds. Luister naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met Serginho en Sonja.
1: Hey.
0: En ik moet iets melden.
1: Oh.
0: Het einde van de show is alweer in zicht.
1: Nou, hoe kan dat nou toch altijd zo snel gaan? Het is ongelooflijk.
0: Wanneer je het naar je zin hebt, gaat de tijd snel, zeggen
1: dat
0: ze.
1: Dat zeggen ze, ja.
0: Ik heb in ieder geval weer genoten. En ja, volgens mij is dit de laatste voordat Howard terugkomt, hè, samen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: waarschijnlijk zien we elkaar.
1: Gewoon weer lekker samen. Kunnen jullie gewoon weer lekker je ding doen. En over een tijdje, als hij weer eens op vakantie gaat of iets anders, dan kom ik gewoon weer terug.
0: Dan ben je er weer.
1: Ja, joh.
0: Gezellig, man.
1: Doe ik graag. Heel mag ik nog even een shameless plug doen?
0: Oh ja, ja, dat zijn we wel gewend van jou. Dus ga je gang.
1: Ik eis hem gewoon op live. Want ja, wat wil je doen? Plaat in starten. Nee, vrijdag in de show. Ik heb een nieuw itempje. Dat heet de Blend Battle. En ik heb eerst dus met Whitney Houston gedaan. Nou, dat was snel bekeken, want daar kon eigenlijk gewoon niemand overheen. Maar toen dacht ik, als we nou toch helemaal in die hiphop-vibe zitten, dan wordt het vrijdag, hou je vast, Tupac tegenover Biggie.
0: Jongen.
1: Ja?
0: Ik ga
1: het gewoon doen.
0: Dat is nog moeilijker, nog moeilijker dan een lijstje insturen op NPOBlend.nl.
1: En je moet kiezen. Dus wie kies jij?
0: Maar ja, op basis van wat ook? Want
1: gewoon als artiest. Welke artiest vind je beter?
0: Als het echt music-wise is, zeg ik Biggie.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vertel,
0: Biggie.
1: Waarom?
0: Maar als het een totale plaatje is, want Pac had wel meer persoonlijkheid, vind ik.
1: Op stage en zo bedoel je?
0: Ja,
1: of überhaupt
0: op
1: met
0: stage, interviews. Ja. Hij was gewoon echt een aura gewoon,
1: ja.
0: Weet je wel?
1: 100%. Maar laten we het om het makkelijk te houden, dan gaat het wel echt om de muziek.
0: Dan zeg ik Biggie.
1: Ja, oké, snap ik wel. Ik ben toch Tupac.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dan staat het nu 1-1.
1: Ja, precies. Dus nou ja, als je er een mening over hebt, ga naar de NPO Luister-app en stuur eventjes een berichtje, zou ik zeggen.
0: En dat kan de komende dagen gewoon via de NPO Luister-app.
1: Gewoon
0: ook
1: doen.
0: Via jouw DM, volgens mij.
1: Oh, prima. Komt altijd wel bij mij terecht en dan ga ik durven.
0: Oké, dan laat het Sonja eventjes weten en hopelijk wint de beste.
1: Sowieso.
0: Hey, zometeen vanaf 6 uur non-stop muziek hier op NPO Blend. En ik ga eventjes spieken wat ik dan voor jou achterlaat. Want er komt altijd lekkere muziek aan. Ik zie muziek van Outkast.
1: Mm.
0: Of Outkast. Iedereen zegt het op zijn eigen manier.
1: Mm-hmm.
0: Marcus Houston, Brandy Tyler. Ik zie Tony Braxton, Lupe Fiasco, SZA, Ice Cube, John B. Genoeg om van te genieten. Dus blijf lekker luisteren. Maak er een mooie avond van. En zorg ervoor dat je er morgen vanaf 7 uur 's ochtends natuurlijk weer bij bent.
1: Yep.
0: Want dan begint de morning show. Gevolgd door Jamie's Jams. Daarna Siana met Jamie Joy. En dan ben ik er weer samen met Nora. Maak er een mooie avond van.
1: Doe Nora de groetjes.
0: Zal ik doen. Tot morgen.
1: Bye.
0: The Opposites. Licht uit. Doei doei.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt. Waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: Blend. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.